0: kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
2: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
1: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn wat ik nooit geweest ben,

als het einde komt. En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als het einde komt, en als ik dan alleen ben, mag ik dan bij jou?

0: Het is 3:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk

nooit op. Alles op de pof. We geven geen fuck. Ze kennen mij bij de bar, ik ben met de mar. De barkeeper is van de zar. Lieve jongens, we gaan veel te hard. Stop.

0: Het is 4:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Voor een prachtige doeklasschuur ga je naar schuurleveren.nl.
2: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: Het is 5:00.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Holland Hit NL. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen. Minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.
3: Overkappingenleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

het nog goed, toen ik haar leerde kennen. Ik mocht haar ook graag, zij moest aan me wennen. Iets bijzonders bedacht, om haar hartje te winnen. De champagne stond.

0: Het is 6:00.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Holland Hit NL. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Holland Hit NL. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting de Maasvlakte tussen afrit Brielen en afrit Oostvoorne 5 kilometer file door de problemen bij de Suurhofbrug, een kwartier vertraging. Omrijders staan ook in de file op de N218 vanuit Spijkenisse naar Oostvoorne. Meer dan 10 minuten is de extra reistijd. Verder nog een file op de A15 Gorinchem-Rotterdam tussen Papendrecht en Knoopend Ridderkerk 5 kilometer en de vertraging is ook 5 minuten. Op de N276 Maasbracht-Brunsum een half uur vertraging tussen de A2 en Koningsbos.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk

0: Dit is Dick ter Hark, de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar

0: Het is 8 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Holland Hit NL. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen en in het zuiden van het land. Opvallende file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen knooppunt Oudijk en Duiven door een kapotte auto. 10 minuten vertraging. En ook opvallend is de file op de A67 Venlo-Eindhoven. Tussen Afrit Zomer en knooppunt Leenderheide meer dan een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht en de file is 8 kilometer lang.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Holland Hit NL. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Merrienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter.

0: Afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen, meldt de veiligheidsregio. De brand brak gisteravond uit in een kruipruimte van de parkeergarage onder het stadion en breidde zich snel uit. Het hele stadion, waaronder ook de bijgebouwen, werd ontruimd. Doordat de brandhaard moeilijk te bereiken was, kostte het blussen veel tijd, aldus de veiligheidsregio. Bij de brand kwam veel rook vrij, maar zijn volgens de brandweer geen gevaarlijke stoffen gevonden. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC meldt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door regenbuien staan er wat meer files dan gebruikelijk op vrijdagochtend. Vertraging komt voor in het westen, het zuiden van het land en in het oosten. Op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Gelderop 20 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is weer vrij. Door werkzaamheden op de A2 staat het onder andere vast op de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Linnen en Maasbracht 2 kilometer file. Op de A325 Nijmegen-Velperbroek is de weg dicht door een ongeluk bij knooppunt Velperbroek. 2 kilometer file. Verkeer richting Arnhem rijdt om via Arnhem. Via de A15, A50 en de A12.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel. Voor elk evenement.

0: Dit is Dick ter Haak, de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. De afgelopen nacht is het de brandweer gelukt om de brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam onder controle te krijgen. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info

0: Het is 10:00.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op Holland Hit NL. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Inmiddels is de 60-jarige bewoner van de woning in de gemeente Berngau gearresteerd. Die had zich urenlang in de woning verschanst nadat hij de twee ambtenaren, een 54-jarige vrouw en een man van 45, had doodgeschoten. De verdachte zou gisterenmiddag om nog onbekende redenen op de controleurs hebben geschoten tijdens een routinecontrole op wapens die in zijn bezit waren. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog lichte F1 vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. Maar de verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra, feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Sommige winkels verkopen nog wel het lichte F1 vuurwerk. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. De jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Marienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad

0: te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, 4 kilometer file tussen Gratum en Sint-Joost door werkzaamheden een kwartier vertraging. A28 Zwolle Amersfoort tussen Afrit Elspet en Harderwijk 10 minuten vertraging in 7 kilometer file. De A325 Nijmegen-Velperbroek is nog steeds dicht door een ongeluk. Bij knooppunt Velperbroek staat 6 kilometer stilstaand verkeer vanaf Elden. Verkeer richting Arnhem rijdt om via de A15, A50 en de A12. Door werkzaamheden is de A2 dicht richting Maastricht. Tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren in Limburg. Daarom staat het stil op de N276 Maasbracht-Brunsum. Bij Koningsbos 2 kilometer.
2: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Dick ter Haak met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Holland Hit NL. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Ook vergeleken met juli was er sprake van een flinke stijging. De machine-industrie is verantwoordelijk voor de grootste productiestijging. De chemie kende de grootste daling. Producenten waren in september positief over de verwachte bedrijvigheid in de komende 3 maanden. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurele oplossingen. De financiering is nog wel een probleem. Frankrijk heeft te maken met een oplopende staatsschuld. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog licht vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. De verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra of feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Gratum en Sint-Joost door werkzaamheden op de A2 een veel vertraging. 4 kilometer file. De weg is dicht tot maandagochtend tussen Sint-Joost en Roosteren. Op de N276 daardoor bij de A2 5 kilometer stilstaand verkeer. Op de A4 Rotterdam-Den Haag door een ongeluk op de A4 richting Den Haag tussen Den Hoorn en Ippenburg een kwartier vertraging in 3 kilometer file. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en Knoop het Ketelplein 8 kilometer file door een kapotte vrachtwagen 20 minuten vertraging. En weer door de werkzaamheden op de A2 in Limburg. Op de A73 Nijmegen richting Maasbracht tussen Linnen en Maasbracht

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. In New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gisterenmiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat de productie van de Nederlandse industrie in augustus met 12% is gegroeid vergeleken met een jaar eerder. Het is de grootste stijging in ruim 4 jaar. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. En vandaag kun je consumentenvuurwerk nog gratis en anoniem inleveren. Na vandaag kun je een boete krijgen als je het nog hebt. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Pour reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Holland Hit NL. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties. En zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan 1 jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1.000 euro kwijt. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur toen die auto over de kop sloeg. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu na videobeelden bekeken te hebben. 2 mannen die ook in de auto zaten zeiden dat al eerder, maar haar familie kon zich dat niet voorstellen en noemde haar eerder een angsthaas in het verkeer. Verder onderzoek naar het ongeluk loopt nog. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Die raakte niet levensbedreigend gewond aan zijn nek. In de auto zat ook een jongetje van 5 jaar, dat bleef ongedeerd. Het incident heeft meteen tot demonstraties en felle politieke reacties geleid. Volgens ICE komt de man uit de Dominicaanse Republiek en had hij geen geldige verblijfsdocumenten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Maastricht 4 kilometer file tussen Kelpenoder en Sint-Joost. De weg is dicht tot maandagochtend door werkzaamheden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam staat bij Knopend Ridderkerk 2 kilometer file. De rijbaan is dicht door opruimwerkzaamheden. Omrijden via de Benelux-tunnel. N276 Maasbracht-Brunsum. Bij de A2 door de werkzaamheden 5 kilometer stilstaand verkeer.
3: Voor een prachtige doeklas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. De 23-jarige Rotterdamse Kimberly van Ardenne, die vorige maand op Aruba overleed na een ongeluk met een terreinwagen, zat toch zelf achter het stuur. Dat zegt het Openbaar Ministerie op Aruba nu, na videobeelden bekeken te hebben. En in New York heeft de Amerikaanse immigratiedienst ICE gistermiddag een man van 28 in zijn auto neergeschoten. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poelreclame.nl.

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Holland Hit NL. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. Historici vonden geen bewijs dat Wilbrink gevangen heeft gezeten in het kamp en ook andere beweringen uit zijn oorlogsverhalen worden betwist. Het comité bracht dat nieuws niet actief naar buiten, maar zegt herdenkingsorganisaties wel te hebben gewaarschuwd. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Het Nobelcomité noemt haar een moedige voorvechter van de internationale rechtsorde en prijst haar sterke morele kompas. Ze verdedigde eerder ook Nelson Mandela. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. Bijna 9 op de 10 zwemscholen hebben een wachtlijst en bij een kwart ervan duurt het wachten zelfs meer dan een jaar. De wachttijden komen onder meer door een tekort aan personeel en beschikbare lestijden. Een compleet zwem-ABC wordt ook steeds duurder. Ouders zijn daarvoor gemiddeld ruim 1000 euro kwijt. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. En dat is 3 dagen eerder dan gepland. De afgelopen weken was de brug afgesloten voor groot onderhoud aan de beweegbare delen. En ook ligt er op meerdere plekken rondom de brug nu nieuw asfalt. De scheepvaart moet nog even geduld hebben. Daarvoor blijft de brug nog dicht tot maandagmorgen 9 uur. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging is er op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen knooppunt Hodendrecht en Breukelen in 7 kilometer file. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht. Een 30 minuten vertraging op de A2 Eindhoven-Maastricht. Tussen Kelpen-Oler en Gratum 6 kilometer. A12 Utrecht-Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar, 9 kilometer file. A73 Nijmegen richting Maasbracht. Door de werkzaamheden op de A2 bij Maasbracht 3 kilometer stilstaand verkeer. Het staat ook stil daardoor op de N276 Maasbracht-Brunsum. Bij Koningsbos 5 kilometer file.
3: Van een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: For L.

Normaal gesproken zou ik dat niet zeggen, jongens. Ik ben het een beetje zat in plaats. Nou, ik moet zeggen dat zo vaak deze plaat gedraaid hebben. Ja, dan is het nu even een beetje klaar, vind ik eigenlijk wel. De Holland hit van deze week, de Don Juan van Toon Schut. Bracht de tijd op 5 minuten over 1. Dan zou je denken van, hey, de zwart op zender. Nou, we gaan het heel eventjes waarnemen van mijn grote vriend. Hij staat in de file. En het is schijnbaar ontzettend druk in Nederland. Het is natuurlijk ook gewoon klote weer als je naar buiten kijkt. Dus ik neem het heel even waar. Totdat hij op zijn plekje is om zijn programma te gaan doen. Wegla in de middag. Dat kan gebeuren natuurlijk. Dus vandaar even de zwart op zender. Maar dat wil niet zeggen dat je ons niet kan bereiken natuurlijk. Dat sowieso. Het welbekende nummer 06-311-711-33. Dat is het nummer. Ik ga het nog een keer zeggen natuurlijk. 06-311-711-33. Nogmaals, we gaan het heel even overnemen. Van Marcel. Zodra hij aangekomen is in de studio, gaan wij het programma gewoon weer lekker voortzetten, zeg maar. Nou, ik heb alvast een leuke lijst met leuke platen klaarstaan. Ik zou zeggen, we gaan...

wisselen. Platen die nog steeds overal hoort. Natuurlijk ook bij Holland Eert. De George Baker Selection. Een plaat die, ja, die hij al een aantal keertjes heeft uitgebracht natuurlijk. De Una Paloma Blanca. We draaien hem tijdens Wela in de middag, jongens. We zijn er eventjes tot Marcel er is. Hij staat nog even in de file. En zodra hij binnen is, gaat hij het programma lekker van me overnemen.

Ja mensen, het is 16 minuten over de klok van 1 uur. Welkom. Wela in de middag hier. En ik zal je precies vertellen wat er allemaal aan de hand is. Want ja, ik was onderweg naar Dordrecht en daar ben ik nu aangekomen. Dus dat is wel heerlijk. Het was een beetje druk onderweg, lieve Rijn. Ja. Maar we zijn er en we gaan proberen, omtrent het technische gedeelte hier, want daarom ben ik hier natuurlijk, even te kijken of we er nog een beetje tussentijds een leuk programma van kunnen maken tot de klok van 3 uur. Want dan gaan we weer luisteren naar De Zwart. Dus ik wens jullie allemaal een hele prettige middag. De komende paar uurtjes even gezellig hier op zender. En we moeten het een beetje aanpassen, want ik heb hier natuurlijk mijn eigen jingles helemaal niet. Ik ben al heel erg blij dat dit erin staat, Rij. Heb je zin in een plaat? 06-311-711-33. Dat is het telefoonnummer van Holland.nl. En we nemen jou mee tot die klok van 3 uur. En ik heb weer een mooie meegebracht. Gordon heeft er eentje opnieuw uitgebracht samen met Lisa Rose. En dat nummer, dat kennen jullie allemaal. Dat heet Omdat ik zo ontzettend veel van je...

Hij gooit het even over een nieuwe boeg. Samen met zijn Lisa Rose. Gordon, omdat ik zo van je hou. Nou, van het mooie weer is geen sprake buiten. Want het is gewoon drama weer. En er gaat net zoveel regen vallen als in een hele maand. Zoals mij net verteld. Dus ga er maar vast voor zitten. Want we hebben dus een mooi radioweekend voor de boeg. Want ja, radio is natuurlijk het mooiste. Als het klote weer is, hè. Ja, ja, zo wel. Desalniettemin heb ik hier een prachtig nummer, want ik wil toch eventjes wat draaien over nog die zomer. Want ik kan het eigenlijk nog niet helemaal missen, jongens. Rutger van Barneveld heeft er een plaatje over gemaakt. Daar heb je een dikke hit mee gescoord. Zomer, zon en...

0: is allemaal wat, hè?
1: Nou, klinkt wel aardig, jongen.
2: Holland Hit NL. Van Smart Lab tot feestknaller.
0: Wela aan de middag, daar luister je naar. En we zitten niet voor niks in Dordrecht, want ik moet wel eerlijk zijn natuurlijk. We zijn weer even wat aan het doen in de studio natuurlijk.

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Het Nederlands Dachau-comité wist al sinds 2024 dat de verhalen van de 99-jarige Willem Wilbrink over zijn verblijf in concentratiekamp Dachau waarschijnlijk niet klopten. Dat heeft de organisatie bevestigd aan de NOS. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar de Zuid-Afrikaanse rechter Navi Pillay. Ze was onder andere rechter bij het Internationaal Strafhof en mensenrechtenchef van de Verenigde Naties en zet zich al tientallen jaren in voor mensenrechten en de vervolging van oorlogsmisdadigers. Wachtlijsten voor kinderen die op zwemles willen. Gemiddeld moet 7 maanden gewacht worden volgens de Nationale Raad Zwemveiligheid, meldt RTL Nieuws. En na onderhoud dat eerder klaar is dan gedacht, gaat de Zeelandbrug vanavond om 6 uur weer open voor het verkeer. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

0: Elke dag het lekkerste geluid.
1: Elke dag het lekkerste geluid. Met Marcel Vela komt het plezier.
0: Komt het plezier je speakers uit.
2: Ach ja, jongens. Nou, laten we even kijken. Kom er maar eens even bij, meneer Zwart.
3: Ja, dat klinkt nou een beetje beter zo, jongen. Dat meteen goed zo.
2: Ja, echt waar.
3: Ja, dat
2: kijk hem lachen dan, joh. Niet te geloven. Och, jongen. Nou, doe maar even wat, hè.
3: Hey, maar zo krijg je een beetje dat laag in je stem. Dat is beter.
2: Oh, hij is helemaal blij. Nou,
3: dat is mooi, joh.
2: Ik heb hem toevallig vanmorgen naar Rob opgestuurd. Dus je krijgt hem ook morgenmiddag. Nou, gaat het dan toch nog gebeuren met die stemmetjes, jongens? Nou, gezellig. Zeg, waarom ben ik hier eigenlijk? Oh, ik was hier voor dat, hè, natuurlijk. En deze even meenemen ook allemaal. Jongens, wat een drukte hier allemaal.
3: Als 10 dingen tegelijk doen, man.
2: Ja, maar niet te doen, die hier naartoe, gewoon. Want echt, hoe dichter bij Dordt, hoe drukker het wordt. Dat is echt zo. Ja, niet normaal. Nou goed, jongen, ik ben blij dat het allemaal werkt. Hey. Ja, toch? Ja. Eens even kijken. Alsjeblieft, deze is voor mij. Ja, jongens. Maar goed dat we geen tv hebben hier. Ja, of eigenlijk jammer genoeg dat we geen tv hebben. Dat zou je ook kunnen zeggen. Nou Rob, mocht je luisteren. Ik kan jou nou alvast beloven. Dit gaat helemaal goed komen met je. Echt helemaal fijn. Klinkt inderdaad wel lekker, hè?
3: Ja.
2: Nou. Jongen. Wela in de middag. Niet voor lang, want ik ga zo die file weer in. Dan moet ik alleen even de zwarte even lief aankijken of die alsjeblieft weer achter de knopjes wil gaan zitten. Ja, jongen, dat is 5 uur radio maken voor jou. Dat is helemaal niks, man. Schuit. Lieve mensen, wij hebben een heel mooi 06-nummer. Als je er zin in hebt, 06-311-711-33. Dan mag je wat aanvragen. Ik heb mooie kleding voor jou in de auto liggen. Ja, dat heb ik allemaal meegenomen. Ja, ik ben de lulligste niet, natuurlijk. Ja, maar het is wel beter zo. Reden, het klinkt allemaal top. Top. Dat is toch nog de moeite waard geweest. Zullen we wat gaan draaien van Willem Duin? Vriendje van mij, maar hij is helaas overleden. Hij is er niet meer. We gaan even wat draaien. Die rare man, nou, die staat hier naast me. En ikzelf kan er ook wat van. Hè?

0: De adviesprijs voor diesel steeg vandaag naar €2,73. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. Die organisatie pleit voor meer humanitaire hulp en zegt dat Israël de invoer van noodzakelijke materialen nog steeds beperkt. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. Volgens de Brusselse politie kwamen er enkele honderden jongeren in zwarte kleding naar het station Brussel Centraal, waar de politie werd bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. De betoging van de vakbonden zelf verliep volgens de organisatie rustig. De acties zijn gericht tegen de geplande bezuinigingen. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Volgens vakbonden FNV en CNV doen er bijna 13.000 werknemers mee, vooral buschauffeurs. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam blijven de stadsvervoerders rijden. De bonden zeggen dat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen en dreigen met meer acties als er geen akkoord komt. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat alweer 60 kilometer file. De meeste vertraging komt voor bij de grensovergangen naar Duitsland en in Limburg door de afgesloten A2. Maar op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is er ook vertraging tussen Muidenberg en Blarikum. 8 kilometer, 10 minuten extra. Een kwartier op de A1 vanuit Hengelo bij de Duitse grens. 5 kilometer file vanaf Oldenzaal. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 20 minuten vertraging, 10 kilometer file. En heel veel vertraging in het zuiden van Limburg op de N276 vanuit Maasbracht richting Brunsum. Tussen de aansluiting met de A2 en Koningsbos 5 kilometer file.
2: Voor een prachtige doeklas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhitnl.

Denk jij nou echt dat je mij nog kan raken? Denk jij nou echt dat ik nog iets voor je voel? Of denk jij nou echt dat ik bij je ben voor je knaken? Denk jij nou echt? Denk je dat echt? Ik heb genoeg in mijn leven, genoeg gezien en ook gehad. Ik heb alles weggegeven,

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poelreclame.nl.

moet zeggen dat ik het heel ontzettend leuk vind, jongens. Het mag wel een beetje zachter, zo. Mijn oortjes ook. Muziek van Marvin de Geest. Wat doe je nou? Volgens mij, over het algemeen, mag het wel een beetje zachter, denk ik. Even kijken, jongens. We moeten er even wat bij schuiven, zeg maar. We gaan gewoon even kijken of het een beetje lekker klinkt zo op zender. We zijn net even druk bezig geweest om wat dingen te veranderen. En dat klinkt allereerst nu beter. Daar ben ik ook erg ontzettend blij mee, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, de eerste stap is gezet. We gaan gewoon even lekker gezellig het programma een klein beetje overnemen van mijn grote vriend Marcel, die ondertussen weer lekker naar huis aan het rijden is. En het is ontzettend druk, jongens. Op de weg.

0: niet of ze al meeluistert, maar mocht het zo zijn dat ze wel al meeluistert, dan draait ik deze plaat even speciaal voor Desiree. Plaatje van de Fransie Bauer. Ik weet dat ze daar helemaal lijp van is. Hartelijk welkom, dit is Holland Hit waar je naar luistert.
1: Zit hij er al in?
0: Wat zeg je nou toch allemaal? Zit hij er al in? Eerst de nieuwe single van Erik van Klinken.
2: Slaat

Mag ik zeggen dat het een hele rare plaats hier eigenlijk is. Hey, door het oog van een naald. Nieuwe single van Erik van Klinken. Twaalf minuten over het tijdstip van 2:30. Je luistert naar de leukste familiezender van Nederland, Holland Heert. En jongens, we hebben het allemaal picobello voor elkaar. Althans, ja, dat vind ik zelf dan, jongens. Dat mag ik dus wel even zeggen. Ja. Het heeft even geduurd, maar ik heb het voor elkaar. Zoals deze jongen het graag wil. Dus ik van André Hazes, die gaan we voor je draaien. Deze vrijdag, de 9e oktober.

gaan. Het is beter. Het is beter voor ons twee. Ga nou niet huilen. Laat mij nou maar gaan.

koning van het Nederlands levenslied. Muziek van André Hazes. Laat mij alleen. Nou, ik hoop niet dat je mij alleen laat. Want ik wil graag dat je gewoon lekker bij me blijft, jongens. We zijn er 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Je luistert naar Holland Heat.

vind het zo gezellig, jongens, zo op de radio. Niet alleen omdat ik lekker kan draaien, maar gewoon om een beetje die leuke muziek voor jou te kunnen gaan draaien. Ja, dat sowieso. Ja, daar ben ik ook aan het draaien natuurlijk. Een stom gelul eigenlijk. Ik zit ook drie dingen tegelijk te doen. Ik zit aan een sinaasje, die had ik nog even staan. En ik zit ook aan een biertje. Ja, dat is een leuke combinatie, Marnieus. We moeten even op natuurlijk. Ik heb hem opengemaakt, moet je hem opdrinken ook. Hè? Het is weekend, jongens. Bijna weekend voor een hele hoop mensen. Voor mij eigenlijk ook. De meiden zijn niet. Het plantje dat heet ook weekend.

Mag ik zeggen tegen jou dat ik dit een fantastische, echt een fantastische zangeres vind eigenlijk. Wat gaan wij doen? We gaan even lekker een beetje feestmuziek draaien, jongens. Het is weekend en dus voor de meeste mensen is het feest in de tent, hè? We gaan even shirt uit en zwaaien. En dan zou je denken van, de zwart, jij zit nu op zender. Maar waar is die Bela gebleven? Nou, die is onderweg naar huis. Hij was er een keer in de studio hier. Op het einde een beetje goed te krijgen voor hem. En dat heeft hij prima gedaan. Hey Bela, namens de zwart, dankjewel daarvoor eigenlijk. Zullen we met z'n allen shirt aan de zwaaien? Kijk wel een beetje uit dat je geen koudje loopt. Hè? Het is rot weer buiten, jongens. En het is weekend.

heb ooit als ik een drive-in show gehad, jongens. Toen draaide ik deze plaat ook. Normaal gesproken zijn er altijd de modern die dat doen, die dan even de shirtje uittrekken. En dan met dat shirtje gaan zwaaien. Wat diezelfde wel, dezelfde avond, deden ook de dames deden dat. En ik moet eerlijk zeggen, ja, ik vind het helemaal niet erg hoor als iemand dat doet. Ik mag er altijd graag in kijken eigenlijk. Dus ja, dat was ook wel een beetje apart. Dat het, ze deden het eigenlijk zonder blikken van de boos eigenlijk. Even mooie muziek, jongens, aan het eind van Wela in de middag. Nieuwe single van Waylon.

vind het een mooie plaat. Ik vind het trouwens ook een fantastische zanger. Waylon was dat. Ik zei het al een beetje aan het eind van, deze middag. Even Waylon op zender. Wat gaan we doen? We gaan nog één klein stukje muziek draaien. Aan het eind van Waylon in de middag. Ik ga je beloven dat hij volgende week gewoon weer lekker is. Kan je gewoon weer lekker naar hem luisteren. Tussen 1 en 3 uur. Wela in de middag. Nu even de zwarte op zender. En nogmaals, bedankt gewoon daar even voor. Mag ik wel even een keer zeggen, toch? Keertje extra op zender. Ja, dat vind ik gewoon leuk om even te doen. Nou, wij gaan even op naar het nieuws en weer. En de ANWB-berichten natuurlijk. Zijn we zo weer bij terug met de zwarte zelf. Programma Music Box op de leukste familiezender Holland Heert. En mensen, graag tot zo. We gaan nog één klein stukje muziek draaien. En dan ben ik er weer na het tijd zijn van 3 uur.

0: Het is 3:00.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Holland Hit NL. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris

0: helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders er vandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Dat melden Italiaanse media. De totale waarde daarvan wordt geschat op zo'n 5 miljoen euro. De dieven wisten de beveiliging uit te schakelen bij een van de bekendste wijnhuizen van het land. Ze hadden 2 vrachtwagens nodig om de wijn mee te nemen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
4: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
3: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
3: Voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhitnl.

Het is wel een plaatje waar je zo mee zingt, hè, dit. Nieuwe single van Toon Schut. De man uit Dordrecht vandaan. De Holland Hit-Tip. Een hele week lang hebben we deze plaat een beetje gedraaid. Ik heb net even de nieuwe hit-tip doorgegeven voor aankomende week. Dat wordt ook weer een ontzettend lekker plaatje eigenlijk. Nou, ik zeg een bijzonder goedemiddag. Hartelijk welkom bij de leukste vanmiddagzetter van Nederland, Holland Hit. 6:03. Dat is de juiste tijdmelding. En ik zeg hartelijk welkom. Ja, voor de meeste mensen die momenteel dus eigenlijk al aan het luisteren zijn. Mocht je toevallig nog op je werk zitten. Dat kan ook natuurlijk. Dat je denkt van ik moet nog even een uurtje werken. Misschien kan het ook 2 uurtjes zijn. Als je pas om 5 uur eigenlijk klaar bent met,

met het werk. Maar goed, je luistert wel gezellig mee naar Holland Hit, dus je kan alles lekker volgen. Maar ik zeg tegen iedereen hartelijk welkom op deze vrijdag, de vrijdagmiddag. Tussen 3 en 6 uur ben ik weer bij je natuurlijk met tussen 3 en 4 uur. Gewoon een beetje wat we eigenlijk altijd doen, het beste van eigen bodem, met een vleugje internationaal. Dan weet je het al een beetje, tussen 4 en 6 uur gaan we natuurlijk weer even een duikje nemen in het hitgebeuren. De hitgeschiedenis, want dan gaan we lekker terug in de tijd, jongens. 2 uur lang bij diezelfde leuke, gezellige familiezender Holland Hit gaan wij de vrijdagmiddagborrel doen met al die leuke classics platen. En daar hoort eigenlijk altijd een beetje een drankje bij, een hapje bij. Nou, ik zit zelf wel een lekker biertje momenteel. We zitten even te wachten op de vlammetjes. Ik heb ze in de frituur gegooid. Die gaan we zo meteen even ophalen om lekker even op te peuzelen, zeg maar. Mocht je er volgens mij willen bereiken in dit programma, dan kan dat natuurlijk altijd via de WhatsApp 06-311-711-33. Gaat je uiteraard nog een keer vertellen. 06-311-711-33. Wat gaan wij eigenlijk allemaal doen? Nou, je hoort hem nog maar 1 keer vandaag langskomen. Remmel de Zwart duwplaat. Doen we zometeen rond de klok van 3:30. En dat is eigenlijk het enige wat we doen in dit programma, want je weet het, tussen 4 en 6 uur draaien we alleen maar de classics platen. Het is ook geen verjaardagen. We gaan alleen maar die knallers van de hits draaien natuurlijk. Alleen in het eerste gedeelte doen we het iets anders dan de rest. En verder heb ik een hele lijst met leuke platen klaarstaan. Dus ik zou zeggen, wat

zijn van die platen die wij straks tussen 4 en 6 uur ook allemaal een beetje gaan draaien. De gouden oude plaatjes natuurlijk, natuurlijk ook in dit programma komen ze voorbij. Hè. Een vleugje dan. Hè. Muziek van Billy Swan was dat en I Can Help. Op deze vrijdag, de vrijdagmiddag natuurlijk. Als je naar buiten kijkt jongens, het, ja, het is zover. De herfst heeft zijn intrede gedaan. In dat koude kikkerlandje Nederland. Nou, dat was het eigenlijk niet. Dat was wel lekker weer eigenlijk van de zomer, toch?

0: het een grap? Ik ga jou wat zeggen en ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag en ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me en ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed, het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard en het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

Deze man ik heeft bijna, denk ik, bij iedereen wel ja, daar wat mee gedaan, zeg maar. Ik heb het over Donny. Dit keer was hij dan met René Vroker. En een bol gepakt. Natuurlijk zeg ik, heb er één keer in mijn leven heb ik een bon gekregen voor het hard rijden. Dat was ik toen ik in Dordrecht kwam wonen. Ik had even een flitspaal even niet gezien waar die stond. Daar reed ik een beetje te hard langs. Dan krijg je zo weer flits. Je weet het. Het gaat momenteel niet zo heel goed met René Vroker. Mocht je luisteren, René, wij wensen je namens het hele team van Holland Hit natuurlijk heel veel beterschap. En dat je maar gauw weer een beetje de oude mag zijn. Ik denk dat iedereen daar wel over eens is, toch? 18 minuten over 3. Op deze vrijdag, de vrijdagmiddag. Met muziek van Frank en Mirella. Hier is de Verzonkenstad.

zou hij hem bijna versleten hebben, denk ik. Zou je denken, waar heeft hij het over? Nou, deze Frank die heeft heel wat Mirella's versleten. Nou, zoals ik het een beetje weet en een beetje hoor, dan zeker een stuk of 5, 6, zeker wel. Dit was het originele. De originele Mirella. De verzonger stelt er trouwens een hele grote hit was in Nederland. Niet precies of dat er een nummer 1 notering is geweest, maar het is wel een plaatje dat heel hoog in de Nederlandse top 40 heeft gestaan. Nog even lekker, dan misschien aan de gang. Dan is het weekend, jongens. 5 uur gaan we officieel aftrappen met het weekend. Dan gaan we ook een neutje nemen, dat doe ik nu ook al, maar dan gaan we proosten. Tijdens de vrijdagmiddagborrel. Ik heb die vlammetjes al op, hoor. We gaan zo meteen nog een paar bakken, joh. Ik heb het een hele rare dag vandaag.

lekker momentje, jongens. Een beetje heimwee naar het lekkere geluid. Dat het is momenteel helemaal gelukt. Ik ben een blij man, moet ik eerlijk zeggen. Jongens, ik krijg een verzoekplaatje binnen van Jan de Gids. Ook hij is er gezellig bij. Of ik deze door hem wil draaien. Natuurlijk ook voor Claudia en voor Davy. Hier is Frank Galan. Wel een lekker plaatje dit trouwens eigenlijk.

0: Dit is Rob Krabbendam met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. En bij wat mogelijk de grootste wijndiefstal in Italië ooit zou kunnen zijn, zijn zeker 7 gemaskerde daders er vandoor gegaan met 30.000 flessen wijn. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

de nummer 1 uit de Nederlandstalige top 25, jongens. Rosso, samen met Samuel Welton. En het nummer dat heet dan Boom. Nou, wat wij gaan doen zo in het programma op de vrijdag, eventjes tussen 3 en 4 uur, gaan wij even de top 5 met elkaar doornemen. Uit diezelfde Nederlandstalige top 25. Nou, beginnen we natuurlijk met nummer 5. Dat is Beter Af Alleen. Plaatje van Monique Smit. Samen met Gio van der Graaf. Vorige week stond hij trouwens al nummer 7. Nu nummer 5. Dat zat er 4 weken lang in. Nou, nummer 4. Habibi. Van de media. Samen met John West. 6 weken lang in de lijst. Een oude Holland hit-tip. Nummer 3. Roxy Dekker. Baraminium. 2 weken lang in het lijst. Vorige week stond hij nummer 2, nu nummer 3. Hij is wat gezakt. Een plaatsje gezakt. Dan komen we natuurlijk met beide nummer 2 uit. Zing van Eve Berensen. Hij staat ook weer hoog genoteerd, ook met deze bladen natuurlijk. Vorige week nummer 3. Hij schuift een beetje op. Hij staat 5 weken lang in de lijst. Met zijn verlangen. En de nummer 1 draaide net even. Samuel Welton, samen met Rosso. En boom! 6 minuten over het tijd zijn van 3:30. De gezelligste familiezender van Nederland. Daar luister je naar Holland Hit NL. En dit is trouwens ook een nummer 1 notering. Dat had deze man met deze plaat. Ik heb het over Grand Dame. Hier is Amore.

is een man die best wel vaak wat langskomt hier bij Holland Heert. Gradauer, en zeg maar morgen. Ik zeg het al even, dat deze plaat een hele dikke nummer 1 dit was volgens mij voor Gradauer. Dan zou je denken van, hoe komt dat dan? Waarom gebeurt dat er nu eigenlijk allemaal niet meer? Nou, ik ga het je meteen een beetje vertellen. Vind ik gewoon even leuk om even te doen natuurlijk. Nu gaat het allemaal een beetje om de streams en zo. Gedownloaden plaatjes. Ja, dan krijg je natuurlijk... Dat had je vroeger dus helemaal niet. Dan hadden we het eigenlijk over de verkoopcijfers van platen. Dus een cd'tjes kopen. Als je naar de platenzaak ging, je kocht een cd'tje. Nou, de aantal cd'tjes die er verkocht zijn, werd er een lijst gemaakt met de nummer 1, 2, 3 en ja, tot en met weet ik veel wat, de nummer 40. Dat is nu tegenwoordig is dat niet meer zo. Dus je moet het allemaal niet meer zo heel erg serieus nemen, denk ik. Nou, het is 10 minuten over 3:30. Het is 9 oktober 2026. Dit is de gezelligste familiezender met het beste van eigen bodem. Een vleugje internationaal, alleen op de vrijdag doen we het wat anders, jongens. Kijk deze nog.

Even lekker terug in de tijd met de muziek van de Walkers. Plaatje dat heet Ramona Tiguero. Hey, ik heb even een kleine, eigenlijk een kleine mededeling voor je, jongens. Dat kreeg je net even te horen. Max Verstappen verrast de concurrentie ook op dit circuit. Ze zijn in Singapore op dit ogenblik. Max Verstappen heeft de concurrentie opnieuw verrast. De coureur van Red Bull Racing heeft pole position gegrepen voor de sprintrace van morgen. In een bloedstollende strijd. George Russell sluit aan op de tweede plek met een afstand van ruim 1/10 van een seconde. Wat is dat eigenlijk? Helemaal niks eigenlijk. Nou, dat vind ik wel leuk, jongens. Max weer op pole position eigenlijk. Voor de sprintrace kunnen ze ook weer puntjes verdienen. Ja, wereldkampioen gaat het niet meer worden, maar meedoen in de strijd is wel leuk.

Het beste van eigen bodem. Een vluchtje internationaal. Dat doen we bij Holland Hit. 24 uur, 7 dagen in de week. Met uiteraard leuke gepresenteerde programma's. Het was van de week een beetje rommelig, maar goed, kan gebeuren. Marcel Vela in, Marcel in de middag natuurlijk. Tussen 1 en 3 uur. Zor tussen 3 en 6 uur ben ik bij je. Dat sowieso, dat proberen we. En daarna natuurlijk, na 6 uur, krijgen we even een uurtje non-stop muziek. En dan gaan wij overschakelen naar mijn grote vriend Rob Goof. Die zit er weer klaar voor om zijn avondcarousel te doen. Dat vind ik... ja, volgens mij vind ik direct dat wel leuk. Gezellig. Ik zit nog steeds een beetje op die rat te wachten. De rat van avontuur. Rappa. Zo, zoiets. Net zoals vroeger dat op tv was. Kom maar naar beneden. En jongens, als je ons wilt bereiken. Misschien wel voor een plaatje dat je denkt van... Hey, ik wil ook een plaatje mee aanvragen. Waar moet ik naartoe? Dat kan op twee manieren. 06-311-711-33. 06-311-711-33. Je kan natuurlijk ook gewoon even naar de website gaan. Kun je een formuliertje invullen. En ook dan komt het bij mij terecht op het grote beeldscherm. Nou, nog een keer dat nummer dus. 06-311-711-33. Dat is het nummer van Holland Hit waar ik mij op bereiken, jongens. Nou, nog 9 minuten. Daarna gaan wij de vrijdagmiddagborrel doen met de classic platen natuurlijk. Gouden oude plaatjes. Maar eerst nog even Marianne Weber. Even een beetje inhaken.

een dame waar ik best wel vaak mee heb in het land mogen optreden, zomaar. Marianne Weber, haar leugenaar. Het is 6 minuten voor het eind zijn van 4 uur alweer. Dit is Holland Hit.

0: Zie van Robbie Ronald. Zijn kleine blonde Marianne. Ja, dat is even een leuke verhaal nog eventjes wat we even kunnen doen tot het tijd zijn van... wat zullen we doen? Ja, we doen even tot het tijd zijn van 4 uur. Even een klein verhaaltje vertellen. Ik trad op met deze man. Ik wist helemaal niet dat hij dat was eigenlijk. Robbie Ronalds natuurlijk als zanger. Kan ik al een hele tijd. Maar ik heb tegen Rob al eens een keer gezegd, jongens, ik vind het fantastisch eigenlijk in de gesprek voordat hij op moest. Ik weet niet of je daar zelf wel eens een keer naar gekeken hebt. Rob hield namelijk nog wel een beetje van een beetje moppen vertellen en zo. Nou, toen zei ik van nou, er is een leuk programma op tv, dat heet Abnormaal. Dat zijn we nog nooit gezien. Nou, hij is klaar met het programma doen, of in ieder geval zijn optreden. Wat gebeurt er? Hij gaat bij mij zitten, achter mijn DJ-tafel. En ik hoorde in één keer Abnormaal praten. Later bleek dus, dat wist ik dus echt niet, dat Abnormaal gewoon Robbie Ronalds was. Hey, we gaan er even tussenuit voor de commerciële mededelingen, het nieuws en weer. We zijn er zo weer aan de andere kant van de 4 uur voor de vrijdagmiddagborrel met de Classics platen.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Holland Hit NL. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging is niet bekendgemaakt. De ontmoeting komt op een gevoelig moment omdat de Verenigde Staten onlangs sancties oplegden aan meerdere hoge functionarissen van het strafhof, onder wie Akane. Volgens Amerikaanse media zou Washington inmiddels bezig zijn met nieuwe maatregelen tegen het hof. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een

0: en knoop het had maar broek. 3 kwartier vertraging door een ongeluk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
1: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
2: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
1: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

regen er eigenlijk nog wel van passen. Ik heb het allemaal eigenlijk de pers in de regen. Ja, dat kan gebeuren natuurlijk hoor. Ik heb er zo'n, ja mag ik zeggen, gewoon op de radio. Ik heb er gewoon schijt hekel aan die regen. Dat gaat je zo snel vervelen. We zullen er toch even maar mee moeten doen, denk ik. John Fogerty. Dat zijn Clinton's Clearwater Revival bij Holland Heat. Op deze vrijdag, de vrijdagmiddagborrel. De gouden oude plaatjes die we voor je gaan draaien. Tussen nu en 6 uur achter elkaar de knallers uit het verleden. Zoals ook deze van Marianne Rosenberg.

van die plaatjes die nog bijna best wel, ja niet bijna altijd, maar best wel vaak op de Nederlandse radio nog te horen is. Natuurlijk zeker bij het Foute Uur. Ik hoor hem best wel vaak voorbij komen eigenlijk. Natuurlijk ook bij de Holland Hit programma's hoor ik deze later nog wel eens een keertje langs komen, zeg maar. Volgens mij is Rob Gauw ook fan van deze plaatsen. Bij hem hoor ik hem ook regelmatig. Marianne Rosenberg was dat, een plaatje dat heette Ik Bin Bidoe. Het is vrijdag, jongens. Nou, wij zitten al een lekker rabiertje. Ik heb er even een nieuwe ingeschonken. We hebben de vlammetjes weer uit de frituur gehaald. Ik heb gewoon even een Porsche extra genomen op deze vrijdag.

0: allerbeste gouden oude muziek op je radio bij Holland Hit NL.
1: Jongens, ik heb al gezegd, jongens, het hoeft niet per se een discoplaatje te zijn, maar als je wat leuks wil horen, als het maar oud is, dan moet je gewoon even appen 06 311 711 33.

vind altijd het leuke van dit soort plaatjes. Dat je altijd een beeld voor je krijgt als je dit soort platen hoort. Ik weet niet of, of jij dat ook zo hebt, maar ik wel. Als ik van Freddie James, toen ik tijd nog een heel klein mannetje met zo'n grote Gallup Blaster op zijn schouder. Het is wel een lekker plaatje, die ze nog steeds in het land regelmatig draaien. Je schijnt er namelijk lekker op te kunnen dansen. Nou, ik zei het al, je hoeft niet per se een discoplaatje aan te vragen. Als je wat leuks wil horen, laten we dan gewoon even weten. 06-311-7133. Dat is het nummer van Holland Hit. We gaan dat binnenkort een keertje vaker doen. Zo die classics, bijvoorbeeld vrijdag. Ga ik eventjes met mijn collega's overleggen. Misschien moeten we dan een keertje weer een hele vrijdag doen. Ik moet natuurlijk wel mijn grote vriend Rob Galve ook daarmee instemmen. Of die dat leuk vindt om een keertje lekker een hele vrijdag alleen maar classic platen te draaien. We gaan het overleggen, jongens.

groepje die ik ooit een keer leven en lijf heb mogen aanschouwen, zeg maar. Ik heb even nog een gesprekje gehad ook, zeg maar, met de mensen zelf achter de schermen. Ik heb het over Odyssey, een plaatje die nog steeds regelmatig tegenkomt in de disco-wereld, in het disco-gebeuren, zeg maar. Hey, ik had even nog wat anders. We gaan even een tjoentje erbij aandraaien. Hoort er een beetje bij natuurlijk. Ik kreeg net even een WhatsAppje van Ad Huizer. En dit is op de vrijdag tussen 4 en 6 uur nog steeds zo lekker breed het geluid als anders. Ja, natuurlijk Ad, we doen eigenlijk niet anders. Dat is ook je plaatje die je net bij mij aangevraagd hebt. Ga ik ze zeker voor je draaien. Mocht jij ervan nog denken van, nou, ik weet er ook nog wel eentje. Zo'n lekker gouden oude plaat. Laat het even weten. Door middel van een WhatsAppje 06-311-7133. Dat is de nummer van de Holland Heert. Dus als je wat leuks wil horen, laat het me dan gewoon even weten. Door middel van een WhatsAppje. Iedereen doet het, dus jij misschien ook wel, toch? 6 minuten voor 4:30. Deze vrijdag. Het is 9 oktober. Voordat je het weet zit hij weer aan de kersttafel, hè? 24 little eyes.

Lekker een beetje meepleren met Esther Phillips. Het is de vrijdagmiddag. Het is 3 minuten voor en tijd zijn van 4:30. Nog een half uurtje voor degenen die moeten werken. Dat is het weekend. Dan gaan we ook het weekend een beetje inluiden, zeg maar. Dat doen wij eigenlijk ook al. Weet je wat ik een beetje mis eigenlijk? Voorheen hadden we een beetje Claudia met haar bitterballetjes. De balletjes van Claudia, zeg maar. Ja, die zie ik de laatste tijd niet meer veel. Doen jullie daar nog wel wat aan, de familie de gids? Laat het maar even weten, vind ik even leuk. Jimmy Bohorn!

muziek van Jimmy Bohorn. That's Across the Floor. Nou, dat wordt weer een blaadje, denk ik. Moest ik stoppen een flappetje een beetje. De heet in mijn mond. Kan gebeuren op de vrijdag. De vrijdag, Classic Vrijdag. Met tussen 4 en 6 uur natuurlijk al dat die classic platen. De rest doen we natuurlijk een vleugje internationaal. Met het Nederlands repertoire. Ik kreeg net even een verzoekplaatje binnen van mijn grote vriend Marcel Vela. Hij zei van, ik wil graag Jannes horen, ik wil naar Griekenland. Wil jij naar Griekenland? Nee, dan krijg je je vrouwtje niet meer mee. Die wil niet zo lang vliegen namelijk. Ik zeg tegen iedereen, proost jongens, het is 1 minuut over 4:30. Het is eigenlijk weekend, dat mag je rustig zeggen. Ik kreeg een bezoekplaatje van Ad Huizer. Of ik deze plaat van hem wilde draaien op deze vrijdag. We draaien hem ook even speciaal voor onze radiomama. Jannie Bel uit Groningen.

The thoughts we used to share I now keep alone.

Aerosmith hadden ze even gedraaid voor Ad Huizer, deze plaats. Dus natuurlijk ook voor onze radiomama Janny Bel uit Groningen. Want ik weet dat ze dit een fantastische plaat vindt. Ze vroeg deze plaat 10 jaar geleden ook al aan mij aan. Dit keer was het dan door Ad Huizer aangevraagd. Maar vandaar dat ik hem ook even speciaal voor haar draaide eigenlijk. Hey, ik kreeg een verzoekplaatje weer van Arno Haaien. Maar ook hij luistert gezellig mee naar de leukste familiecellen van Nederland, Holland Hit. Dan roep ik voor hem een plaatje voor het draaien. Graag deze. Dat gaan we doen voor je, Arno.

de platen, jongens, waar je ja, hele leuke herinneringen aan hebt. Heb ik wel op deze platen dan weer ook hier. Misschien heb je dat zelf ook wel met sommige platen. Dat je denkt van, hé, oh ja, dat was er toen die tijd. Was dat zo? Bepper Can Love Tonight van Lime. Een plaat die ik best wel heel vaak heb gedraaid. In de Nederlandse discotheken natuurlijk. Hey, ik kreeg een verzoeklijntje binnen van mijn grote vriend Marcel Wedela. Die zei van, kun je voor mij een plaatje van Jonas draaien? Nou, dat gaan we lekker niet doen tussen 4 en 6 uur. Maar Marcel, hij zei van, ja, wij zijn anders dan het de vrijdagmiddagborrel. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Hè. Deze is dan voor jullie, al die mensen die daarbij zijn. Ik zeg tegen iedereen, proost. Het is vrijdag, het is weekend.

draait hem speciaal voor Marzoella en iedereen die daar omheen een beetje aan het hangen is eigenlijk. Roberto Getting in the Scooters en I Save the Day. En vrijdag, de vrijdagmiddag tussen 4 en 6 uur. De vrijdagmiddagborrel met de mooie muziek. Onder andere deze, Commodores.

Pressure hebben gedraaid voor Jacqueline Gerritsen draait deze plaat. Ik weet niet of je meeluistert, maar al mocht je luisteren, dan was hij voor jou. Ik moet het heel vaak zeggen, jongens. Het hoeft niet per se een discoplaatje te zijn. Als je wat langs wil horen, laten we dan gewoon even weten. Door middel van een WhatsAppje. 06-311-711-33. Dat is het nummer van Holland Hit. Krijg het dan binnen op het grote beeldscherm. En als je dan... dan ga ik het plaatje voor je draaien natuurlijk. Als ik hem gevonden heb natuurlijk. Ik krijg een bezoekplaatje binnen van mijn grote vriend Richard. Hij zal hier vanmiddag eigenlijk even bij me zitten. Maar wegens omstandigheden, wat ons betreft dan, hebben we het even een weekje uitgesteld. Mag ook van een week, Richard, als je luistert. Je denkt van nou, ik vind het door de week misschien wel leuker net zo. Mag dat ook natuurlijk. Deze is voor jou uit 75. Muziek van Tennessee.

0: specials hebben gedraaid voor mijn grote vriend Richard. En we draaiden ook even speciaal voor zijn vrouwtje nou hier, Christa. I'm Not In Love uit 75 komt dit. Tennessee of de langste familiezender van Nederland. Holland Hit ML. De vrijdag tussen 4 en 6 uur. De vrijdag Classics Vrijdag. Met al die leuke gouden oude platen. We spreken elkaar zo meteen aan de andere kant van de...
1: Pardon me, do you have change for...
0: 5 uur.
1: I gotta make a phone.
0: Voor nog een uur lang. Musicbox. De vrijdagmiddagborrel.
1: Oh, I hope this woman don't take me through no changes today. Because I had a hard...
0: Ik ga die frituurpannen eens even warm maken nog een keertje.
1: See what's happening at the address for...
0: Althans er wat ingooien.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Holland Hit NL. Na grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. Ruilschoppers gooiden met stenen, flessen en vuurwerk en stichtten op meerdere plaatsen brand. De politie zette traangas en waterkanonnen in. De vakbonden benadrukken dat de eigen betoging tegen nieuwe bezuinigingen vreedzaam was. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Tussen 2007 en 2010 raakten in Nederland tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Ruim 116 mensen zouden eraan zijn overleden, anderen hadden blijvende klachten. Q-koorts wordt op mensen overgedragen door onder andere geiten. De overheid deed daar eerst niets aan en waarschuwde ook niet voor besmetting. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog, dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. In steden als Enschede en Zwolle werd er ongeveer 6 keer zoveel opgehaald. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is in totaal ruim 7600 kilo ingeleverd en was de campagne vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer.

0: onthoud door een vrachtwagen met pech. A59 Den Bosch richting Os tussen Knoopend Hintham en Nuland. 20 minuten oponthoud door een ongeluk. 1 rijstrook is dicht.
1: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
2: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
3: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
2: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
1: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
2: Voor elk

het even te horen van Magda Huizer. Wat een lekkere plaat is dit eigenlijk. Ja, dat vind ik zelf ook wel eigenlijk. Als ik van Middelhof meteen de eerste plaat, het tweede gedeelte van het programma. Van de vrijdagmiddagborrel natuurlijk. Hè. We zijn al 2 uur bezig. Vanaf 3 uur het programma Music Box. Die leuke familie in Holland heet. En ik vind het leuk, jongens. Mag daar vooral dan natuurlijk. En natuurlijk ook altijd dat jullie dit lekkere muziek vinden. Ik vind het zelf ook lekker. Heb ik in ieder geval iemand die het leuk vindt. Eindelijk terug in de tijd. We doen het 2 uurtjes lang. De gouden oude plaatjes weer even uit de kast halen. En er staan hier toch wat platen, jongens. Die denken van, hey, oh, dat is lekker. Die moeten we nog een keer draaien. Mocht je ervan denken van, hey, ik weet er ook nog een. Laat het me dan gewoon even weten door, door middel van een WhatsAppje. 06-311-711-33. Ik ga het je nog een keer vertellen natuurlijk. 06-311-711-33. Dat is het nummer van Holland Heert. Daar kun je mij bereiken als je een leuke plaat wil horen. Kan voor jezelf zijn, kan voor iemand anders zijn. Ik zou zeggen, laat het me weten. Nou, het is officieel weekend. Het is 5 uur. Voor de meeste mensen is het weekend. Mocht je lekker in Midden-Nederland wonen. Je hebt ons aanstaan lekker in de auto. We nemen je even mee lekker naar huis. Als je het goed vindt. Ik loop even lekker gezellig met je mee. Ik rij even met je mee. Het weekend is er. Het staat voor de deur. We gaan lekker knallen, zeg maar.

Op de vrijdag, natuurlijk de vrijdag, Classics Vrijdag. Tussen 4 en 6 uur. De gouden oude plaatjes. Kent dit nog? Ja, ik hoor het al, je kent hem. Bimmy Q Band, de Brooklyn Bronze en Queens Band, als je het origineel wil zeggen.

Het is een plaatje die ik best wel heel vaak heb gebruikt, jongens, in het land. Dus, Bimmy and Q Band, ik zei het al, Brookie Bronze en Queens Band. De BB Band is een beetje een afkorting daarvan natuurlijk. Het plaatje dat heet On The Beat. Dus heb je zelf ook wel eens opgedanst op deze plaat eigenlijk. In jouw favoriete discotheek bijvoorbeeld. Ik krijg een verzoekplaatje binnen van Sis Bucky. Ik zie net even op een foto van onze Rob de Goof. Is het nou Rob of is het de Goof? Ik weet het eigenlijk niet.

Toen ik heldere wijze was nog, jongens, met mijn radiopiraterijtijd. Heel vaak gedraaid heb eigenlijk. Billy Preston samen met Sarita. And it's well coming time. Nou, ik zeg het al, ik zie het even voorbij komen dat Rob Galf zometeen om 7 uur zijn programma gaat doen hier bij Holland Hit. Hij heeft een foto gestuurd naar Sis Bakkie. Met een petje op natuurlijk van Holland Hit. Ja, ik vind het leuk. Rob, ik zeg alleen één ding. Als je iets naar vrouwen stuurt, ik zal een fotootje zien. Ik wil je niet beledigen, maar dan moet je hem wel even scheren. Is een grapje.

Muziek van Casey. Casey and the Sunshine Band. That's the way. That's the way I like it. 10 minuten voor 5:30 alweer op deze vrijdag. Voor je weet, dan is het weer maandag, jongens. We hadden het even over Sis Bakkie. Ik ben hier vroeg een plaat aan bij mij. Die gaan we natuurlijk ook even draaien. Ja. Ik maakte net even een grapje over Rob Gauw. Ik zei, als je een foto stuurt aan iemand, zeker mooie dames, dan moet je je wel even scheren.

Speciaal dus even voor Seth Mackey. Deze plaat gedraaid van Cindy Lauper. Girls Just Want To Have Fun. Nou, Rob de Goof. Ik ga het nou even aan vragen, want hij luistert mee. Is het nou Rob de Goof? Is het Rob Goof? Wat is het nou eigenlijk? Ik zeg het volgens mij dan anders elke keer verkeerd. Laat het even weten. Rob, je luistert momenteel mee. Wat is het dan? Is het Rob de Goof? Is het Rob Goof? Is het even makkelijk even praten zo? Nou, het is vrijdag. Het is vrijdag tussen 4 en 6 uur altijd vrijdag. Classic vrijdag met een hapje en een drankje erbij natuurlijk. Ik zit zelf lekker aan een biertje. En aan de vlammetjes. Ik ben helemaal gek van vlammetjes. Ik heb de balletjes van Claudia nog niet gezien. Daar heb ik al een keer om gevraagd. Maar ik heb nog geen antwoord gekregen of ze dat nu überhaupt willen doen. Mocht dat wel zo zijn, dan wil ik dat graag even weten. En dan natuurlijk ook die foto's even laten zien, hè. Oh, het is Rob de Goof. Nou, dan zeg ik het toch goed. Vanavond tussen 7 en, weet ik veel wat, 10 uur is dat, geloof ik. Gaan we weer doen de avondcarousel. Ik heb al een keer gezegd, jongens, ik zit nog steeds als een rat voor Fortuin te wachten. Als ik naar zo'n programma luister. Kom maar naar beneden, je hebt prijs. Althans, je hebt prijs. Je mag spelen voor de prijs. Tarapa, 10 uur is het. Nou dan, dankjewel Rob. Het is een beetje amateuristisch radio maken zo dit. Wel makkelijk tegenwoordig. Je kan alles krijgen via internet. Als je wat wil weten. Hey, ik ga nog even een verzoekplaatje draaien. Want Ronald van der Huisner en Monique Reijzer, die appte mij ook al eventjes. Kan je iets van Elvis Presley draaien?

Spencer is even voor Ronald van Huis en de Monique Reijzer gedraaid deze plaat van Elvis Presley en het Jailhouse Rock. Nou, ik zei het toen straks al even. We gaan een keertje doen. Die was een hele dag lekker classic platen draaien. Ik hoop dat mijn grote vriend dan Rob Gauw ook daar gezellig aan meedoet. De hele dag lekker de gouden oude plaatjes er even door te brengen. Dat is wel lekker. Donna Summer, here's the I Feel Love.

laatste plaatje waar ik altijd mee begin, jongens. Als ik ergens een dwarsfinshow heb, eigenlijk. Ja, dat is een beetje een tik voor mij in het begin. Ik wil alles met deze bladeren even het geluid alles even testen. Donna Summer was dat een I Feel Love. Ik krijg dan een verzoekplaatje binnen van Jan de Geerts. Hij zei van, kan je voor mij een plaatje draaien? Ja, natuurlijk kan ik dat. Of ik het wil, is een ander verhaal. Kan het wel? Ja, natuurlijk wil ik dat doen voor jou, Jan. Een plaat die door twee verschillende mensen is uitgebracht. Mike Anthony, die gaan wij draaien. En hij is ook uitgebracht door Timmy Thomas. Like this, why can't we live together?

Mark Anthony, Why Can't We Live Together? Rob de Gouw, straks om 7 uur. Ik moet het even goed zeggen, anders komt er weer een slagroomtaart. Ik heb hem net wel even zelf gezegd dat hij wel al die slagroomtaarten zelf om moet eten. Daar wil ik bij zijn natuurlijk. Ik wil wel eens zien dat iemand helemaal kots en kotsmiddelijk wordt van de slagroomtaarten. Lijmig en al gezellig, joh. Volgens mij ben je net zo gek als ik, Rob. Qua programma, ik kom nu al niet meer bij eigenlijk. Ik zie die Rob de Gouw wel helemaal. Of ik zeg het weer. Ja, nee, dat is goed. Ik zeg het wel goed. Rob de Gouw. Helemaal in die slagroomtaarten. Net zoals ik met mijn hond af en toe doe. Of met mijn kind eigenlijk ooit een keer gedaan heb. Zo'n taart. Met zo'n het hoofdje er lekker in zo. Ja, dat is lekker. Ik ga ook voor slagroom. Mijn hond ook, Rob. Die slaat het net nog niet uit je handen eigenlijk.

zeg alles zo. Ik vind het een beetje van die kermisplaten, jongens. Misschien kan ik nog een beetje herinneren dat je... Ja, dat was toen die tijd. Een beetje jaren 70, jaren 80. De kermers, keiharde geluid. Onder andere van deze man natuurlijk Hot Chocolate. Als je dan in zo'n soepje bob zit. Ja, dat is toch heerlijk, jongens. Ik kan er alleen maar van genieten eigenlijk. Gezellig, jongens. Holland Hit. Zometeen Rob de Goof. Ik moet het wel even goed zeggen natuurlijk. Rob de Goof. Met zijn avondcarousel op die leuke familiezender Holland Hit. Dit is het eerste plaatje. En ook meteen het laatste plaatje. Dat ik ooit gekocht heb, jongens. Tegenwoordig krijg ik alles, maar ook echt alles... van de platenmaatschappijen.

wel eens plaatjes gehaald. Mocht je eerst even luisteren natuurlijk naar een plaatje. Ja, dan moet ik altijd even aan lachen als ik dat weer zo'n van die beelden voor mij zie komen. Dat heb ik zelf namelijk ook gedaan. En dat gaat allemaal zo ontzettend snel dat je daar helemaal geen erg in meer in hebt eigenlijk. Wat gaan we doen? Ik moet wel even de juiste knop drukken natuurlijk, want anders heb ik helemaal geen muziek. Kijken of dit een beetje lang duurt zo. Nou, dat gaat niet zo lang. We gaan deze maar even draaien dan. Ik wil daar even namelijk wat zeggen. Nou, we gaan een keertje doen, jongens. We gaan een hele dag lang de classics blauw draaien. En gaan wij zelf ook gewoon even in een top weet ik veel wat organiseren. Ik neem aan dat mijn collega's Rob de Goof, Marcel Hela daar gewoon aan meewerken. Om dat ook te draaien. De Holland Hit top 1000 bijvoorbeeld. 2000, 1500. Weet ik veel. We hebben natuurlijk alles, want ik krijg alles. Dus ik heb nog alles. Dus we kunnen dat gewoon even doen. Ik ga morgen even een aantal slagroomtaten halen. Ik zie even dat ik een aantal slagroomtaten moet gaan halen. Dan zou je denken van, waar heeft hij het over? Nou, ik heb gezegd namelijk als ik Holland Hit NL zeg, of Holland Hit FM. Dan moet ik een... dat kost me een slagroomgebakje. Nou, dat heb ik zo vaak gezegd. Dus ik moet aan een slagroomtaart. En ik wil die Rob de Goof dat wel eens op zien eten. Dan gaan we dan even filmen natuurlijk ook. Dat lijkt me leuk. Ik doe het allemaal zo van die rare dingen over... Op zender. Is wel leuk, toch? Nederlandse Mijn, Holland Heerder, luister naar. We gaan deze plaat nog even draaien. Op verzoek. Claudia, die zei, kun je deze plaat voor mij draaien? The Call the Name Ring.

0: Muziek van de Cold Earring. When the Lady Smiles. We draaien weer een speciaal voor Claudia. Momenteel maar even lekker luisteren naar Holland Hit. Ze zei van, kun je deze plaats van mij nog even draaien? We waren eventjes, heel eventjes weg, nou, dat kan gebeuren.
1: De vrijdagmiddagborrel met Raymond de Zwart.
0: En jongens, ik had even een plaat eruit. Joe Bataan, Rappo Kleppo. Was een hele grote dikke hit in Nederland. Ik zeg het ook al dat ik zei eigenlijk van de zoon van Willem van Kooten, maar het is natuurlijk de kleinzoon van Willem van Kooten. Die heeft deze plaat ooit een keertje ook op single uitgebracht. We gaan er heel even een klein stukje naar luisteren. Het heet dan heel iets anders. Ik vind het wel raar dat ik huiswerk heb. We gaan er een klein stukje naar luisteren op de vrijdag. Normaal gesproken draai ik geen Nederlandse muziek. Het is 4 en 6 uur. Maar eventjes moet kunnen.

Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik altijd, huiswerk heb. Ik moet eerlijk zeggen, mijn schoolperiode, mijn moeder was vaker op school dan ik, denk ik. Ja, dat kan ook wel eens een keertje gebeuren natuurlijk. Speciaal van Maarten Huizer. Een stuk van Middle of the Road.

even een plaat speciaal voor Magne Huizer. Deze man van Middle of the Road. Chipper, chipper, chipper, chipper. Jongens, wat een week, wat een week, wat een week was dit weer bij Holland Hit. Kan ik je wel vertellen. Dan zou je denken van, waar heeft hij godsnaam weer over? Nou, dat was een week hier wel, hoor. Dingen die het niet deden. Niet zoals deze man het graag wil, hoor. Ja, dat is echt zo. Ik heb een bepaalde mening over sommige dingen. Het moet gewoon goed zijn. En anders lekker niet. Nou, ik heb even doorgegeven dat ik mijn stemgeluid niet helemaal oké vind op mijn oortjes. En dat is nu momenteel even perfect. Er werd al een beetje gezegd van jongens, we hebben het in godsnaam over. Maar goed. We hebben het wel weer voor elkaar gebokst, zeg maar. Straks zijn we weer. Gaan we luisteren, kijken, weet ik veel wat je allemaal gaat doen. Op TikTok. Naar Rob de Goof. Met zijn avondcarousel. Hij gaat natuurlijk een hele hoop leuke platen voor je draaien. Hier op de leuke familiezender Holland Hit. En wij zijn nog even tot 6 uur bij je. Met dit programma. Het programma Music Box.

Terry Harry, oftewel Blondie. En ten eerste is zo hoort het ook een beetje. Ik zit momenteel even van alles nog wat te doen hier in de studio van Holland Dit. Ik ben blij dat het weekend is, jongens. Rare week. Nou, ik zou zeggen tegen iedereen een heel fijn weekend. Maak er wat leuks van, maak er wat gezelligs van. Straks om 7 uur, we gaan even een uurtje lang non-stop muziek draaien. Krijgen we Rob de Goof met zijn avondcarousel. Ik zou zeggen, blijf lekker gezellig bij de leukste weerstander van Nederland, Holland Hit. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga lekker op de bank liggen. Biertje erbij. En gewoon genieten van het weekend. Ik wens iedereen nogmaals een hele fijn weekend. En wij gaan eruit met een plaatje die ik... Ja, wat zou ik graag doen? Ik heb een hele lijst verklappen. We gaan er even uit met een rustige plaat. Ja, misschien is dat wel lekker zo. Mike Sparrow en de Barley. De nummer 1. Ja, hij was nummer 1.

0: Het is 6:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. De fietsmerken Batavus, Colga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. De VS pikken het niet dat Den Haag een arrestatiebevel uitvaardigde tegen bondgenoot premier Netanyahu van Israël. Met de nieuwe strenge maatregelen draaien de VS de duimschroeven voor rechters en medewerkers van het hof verder aan. Het strafhof noemt die sancties een directe aanval op de internationale rechtsorde, maar gaat wel door met het vervolgen van oorlogsmisdaden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. Hermans zei uit de grond van haar hart excuses aan te bieden voor die gebrekkige ondersteuning. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden Nederlanders besmet door zieke geiten, vooral in Brabant en Limburg. Ruim 100 mensen kwamen door de infectieziekte om het leven. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. De slachtoffers wonen in een vluchtelingenkamp en zochten buiten dat kamp met hun blote handen naar goud. De aanval was vlak bij de grens met Ethiopië. De strijd in Soedan eiste tot nu toe al zo'n 200.000 levens en joeg miljoenen mensen op de vlucht. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.

0: schuurleveren.nl.
1: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
0: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poelreclame.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One to Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Volgens de EU kan de Chinese export naar Europa binnen 4 jaar met meer dan de helft dalen. Het akkoord moet de druk op de Europese auto-industrie verlichten en het grote handelstekort met China verkleinen. Dat land verlaagt de tarieven op een reeks Europese producten en vergemakkelijkt de uitvoer van zeldzame metalen. De EU wil zo de handelsbeperkingen beter in balans gaan brengen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan nog 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Vianen en Beest een kwartier oponthoud. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Arnhem richting Os tussen Valburg en Ravenstein een kwartier vertraging.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk

blauwe pakje. Wow, geweldig. Woe, daar gaan we weer. Jazeker. Oh, oh, oh. Hoe heet hij? Oh. Ja, we zijn er weer bij. Ja, ja, ja. En ik heb nieuws. Maar dat ga ik zo meteen vertellen. Ik heb nieuws. Ik ga eerst even Raymond de Zwart bedanken. Raymond, dankjewel voor de afgelopen uren. En ook Marcel Willa vanmiddag. En ik weet niet of Michael heet dat volgens mij. Michael Boog. Als hij al zit of dat hij nog weg is. Anders heren, jullie meer bedankt voor de dagprogrammering. En maandag, ik ga het meteen vertellen. Maandag, aankomende maandag. Dan moeten jullie mij gaan missen in de avond. Ah, ah, ah. Ja, want ik ga de ochtendshow doen hier op Holland Hit. Vanaf aankomende maandag niet meer in 7 uur in de avond, maar 7 uur in de ochtend. Mijn god, waar ben ik aan begonnen? 7 uur in de ochtend. Er zijn tijden dat ik wel eens, dat ik net naar bed ga, zeg maar. Maar ja, nu gaan we lekker van 7 tot 11 plaatjes draaien. Overdag. Dus weet het, vanaf aankomende maandag niet meer de avondcarousel, maar de ochtendcarousel. Dus zorg dat je erbij bent. Gezellig. Het programma wijkt niet af van wat we nou doen. Het wordt alleen wat meer. Ja. Wat hebben we vandaag allemaal voor je in petto? We gaan natuurlijk weer terug naar de tv van toen. We gaan naar de Platense verhaal. We gaan rijmpjes en dichten doen. Ik ga weer een lied zingen. We gaan even kijken. We gaan verzoekjes behandelen. Heel veel. Er zijn er alweer een aantal binnengekomen. En we gaan nog heel veel andere leuke dingen doen. Met andere woorden. De avondcarousel draait weer volop. Hier op Holland Hit NL. En fijn, fijn, fijn dat je er weer bij bent. 06-311-71133. 06 en dan 311-71133.

Ik heb verschillende verzoekjes al ontvangen, die gaan zo meteen allemaal voorbij komen. En één van die verzoekjes, die kwam het voorbij. Yes, Robbie, de Bobby. Draai ze een leuk plaatje mee. Van de Stoop, feestspel voor jou, maat. Ja, maar weet je dat die ook andere muziek maken? Tenminste, Twan, deze is voor ons samen. En leuk, je bent onderweg, weet ik nog. Deze is speciaal voor jou, Twan.

Speciaal voor Twan de Graaf in de ghetto. En ook voor mij. Hij vroeg voor ons beide aan. En we krijgen nog meer verzoekjes binnen. Die komen hierna. De avondcarousel is waar je naar luistert. En wil je ook iets horen? Dat kan 06-311-7133. 06-311-7133. Maar het kan ook via de website. Gewoon hollandhit.nl.

luisteren. Op deze mooie vrijdag. En er zijn verzoekjes binnengekomen. Ja, ja. Ja, ja, van onze trouwe luisteraars. En de eerste die we gaan draaien is natuurlijk van onze grote vriend Ronald van Huisteden. En die vraagt aan mij: hoi Rob, wil je van mij Jan Smit draaien? Dankjewel. Natuurlijk draaien we die, Ronald. Natuurlijk. En aangezien jij vriend bent van de show en van het programma, deze.

Ja, Ronald, speciaal voor jou. Een van onze trouwe luisteraars die elke keer ook weer lekker erbij is en plaatjes aanvraagt. En zo hebben we er meerdere. Gezellig. Beste mensen, het is vandaag vrijdag 9 oktober 2026. En op 9 oktober gebeurde er nogal wat in de wereld. Jazeker. En als je dan vraagt wat dan? Nou, op 9 oktober in 1874 was namelijk de Wereldpostunie, die werd opgericht. Daardoor konden landen hun internationale postverkeer beter op elkaar afstemmen. En vroeger stuurde je dus... Ik heb dadelijk tanden in. Vroeger stuurde je dus een brief en hoopte je dat die aankwam. Tegenwoordig stuur je een appje en hoop je dat iemand het leest. Ook dat, hè? Blauwe vinkjes, je kent het wel. 9 oktober 1967. De Argentijnse revolutionair Che Guevara die werd geëxecuteerd. Een dag nadat hij in Bolivia was gevangen genomen. Nou, die laten er geen gras over groeien in ieder geval. En op 9 oktober 1986, ik weet niet of je hem nog kent, dit. Het spookt hier in de opera, het spookt. Inderdaad, de musical The Phantom of the Opera van Andrew Lloyd Webber, die ging in Londen in première. En in 2006, ja, even een serieus moment. Toen werd in Noord-Korea een eerste kernproef uitvoerde. Een gebeurtenis die wereldwijd voor grote onrust zorgde. Daarna kwam er nog iets van corona of zo. Kan je het nog herinneren? Maar goed, ander jaartijd. En 1984, de Britse kinderserie Thomas the Tank Engine and Friends verscheen voor het eerst op de Britse televisie. Een trein met een gezicht. Nou, probeer dat tegenwoordig maar eens uit te leggen aan de keuringsdienst voor locomotieven. Ja, hij lachte naar mij. Hij zwaaide. En hij deed van alles. Trouwens, ik presenteer nou een week dit radioprogramma op de vrijdag of op de avond. En ik word ook al herkend. Ja, ja. Ik was vanmiddag in Den Haag. En daar zat een vrouw in iets en die zwaaide naar mij. En een man. Dus ik zwaaide terug. Ik denk, ja, die kent mij van de radio. Ja, ze zat in de Gouden Koets. Ik heb ze nooit gezien. Ik weet niet wie het waren. Dus, hey, ik krijg een appje binnen. Een appje. Wat schrijf jij? Huh? Even wachten, want ik moet het even lezen. Ik maak er wel een liedje over. Ik krijg wat binnen en ik heb geen idee wat ze schrijven.

Janga Wagner, hoppij. Waarom ben jij gegaan? Nou ja, het was tijd. Het was gewoon tijd hoor, niks meer en niks minder. Het is weer tijd, het is vrijdag. En wij hebben in onze show altijd twee gedichten. Een daggedicht en een afsluitgedicht. Maar het afsluitgedicht hoor je straks tegen tiener. Maar eerst de vrijdag. Want beste mensen, lieve luisteraars, waar je nu ook bent, in de auto, op het werk, op kantoor of lekker thuis. Vrijdag, de dag van de vrije geest. Het is weer vrijdag. Mensen, zet de koffie maar klaar. We hebben de week overleefd. En dat is best bijzonder, nietwaar? Maandag was het afzien en dinsdag deed ook zeer. Woensdag dacht ik, halverwege, echt, ik trek het echt niet meer. Maar donderdag kwam dichterbij en ik rook het weekend al. Maar vrijdag dacht ik, wacht even, ik maak er eerst een dolle boel van allemaal. Op maandag sta je op met een gezicht als een oorworm. Op dinsdag loop je rond als een verdwaalde stofzuiger in de storm. Op woensdag zeg je nog 2 dagen, dan ben ik vrij. Op donderdag tel je de uren en op vrijdag roep je, het weekend is van mij. Haha, de wekker gaat vanmorgen, ik druk hem snel weer uit. Ik draai me nog eens om en trek de deken over mijn snuit. Maar dan roept mijn geweten, Rob, je moet eruit. Ik zeg, bemoei je met je eigen zaken, man, ouwe fluit. De koelkast is goed gevuld. De bank ligt lekker op zacht. En niemand die op vrijdag nog aan de maandagochtend denkt of dacht. De was staat in een hoekje. Die heeft het goed naar zijn zin. Die draait al weken over uren. Maar ja, ik heb nu totaal geen zin. De buurman die maait zijn gras nog, alsof de wereld vergaat. Terwijl ik met een kop koffie denk, man, weet je hoe laat het is? Het is vrijdag, kameraad. En heb je nog plannen? Dan maak je die vandaag. Maar of je ze gaat uitvoeren, dat blijft een open vraag. Je wilde nog gaan sporten, gezond eten bovendien. Maar toen kwam daar die bitterbal. Ja, die moest je even zien. Bijna klaar hoor. Dus hef je glas. Pak wat lekkers. Geniet van deze dag. Want vrijdag is de kampioen van de werkweek met een lach. En mocht je baas je nog bellen met een klusje voor erbij, zeg dan, ik hoor u heel slecht, baas. Ik hoor u heel slecht. Want ik zit al in het weekend volgens mij. En dan, tot slot. Want vrijdag is geen maandag. En dat begrijpt toch ieder mens? Vrijdag geeft je hoop, plezier en een nieuw weekendwens. Dus lach, zing en mee. En maak er wat gezelligs van vandaag. Want met een beetje humor verdraag je de zwaarste werkweek graag. Dit gedicht is tot een eind. Lieve mensen, alvast een heel goed weekend.

Jannes, ik neem je in mijn armen. Brengt ons op 7:55 op deze mooie vrijdagavond. We gaan het weekend inluiden, gezellig met z'n allen. De verzoekjes blijven binnenkomen, ik ga ze allemaal draaien hoor. En één van die verzoekjes die binnen is gekomen. Ja, zeker, van ook een trouwe luisteraarster. Uit Hilversum komt ze, Francisca. Francisca, leuk dat je er weer bij bent. Leuk dat je weer luistert. En leuk dat je onze zender zo kunt waarderen. Dat hebben we nodig. Gezellig. En je vroeg een plaat van Senna. En die heb ik gevonden. Kleine Vogel is hem geworden. Dames en heren, blijf je insturen. Francisca, voor jou. Senna.

aangevraagd door Francisca uit Hilversum. Een nummer van Senna. En het was kleine vogel geworden. Dankjewel Francisca. Blijf er lekker bij vandaag. Tot 10 uur draaien we de allerlekkerste muziek. Zometeen de plaat en zijn verhaal. Maar morgenavond dan is er een zanger die ergens moet optreden. En die muziek denkt hij van, joh, Rob, ik kom lekker in de stemming. Ik wil de plaat horen. Trouw niet voor je 40 bent. Nou, ik zou eigenlijk trouw nooit eigenlijk. Je gaat, als je trouwt, ga je geluk waarderen. Maar ja, dan is het te laat.

Domino. Vet Domino. En degene die mij op dit moment even op TikTok op volg is. Ik heb een paar, ik mis een paar tanden. En die ga ik straks even, ik heb hier zo'n apparaat. En dan ga ik straks even kijken live of dat werkt. Dus wil je me volgen, ga dan even naar TikTok als je dat hebt. En zoek even op Gewoon Rob. Of Rob de Goof. Kan allemaal. Gewoon Rob. Of Rob de Goof. En ik ben nu live. Dus ja. Ja, want daar zijn we toegekomen. Want er zijn van die platen waarbij je niet eens hoeft te vragen of mensen ze kennen. Want zodra ze het eerste toon horen klinken, gaan de armen omhoog, beginnen de heupen te bewegen en staat de helft van de zaal ineens letters in de lucht te maken. Ja, maar achter deze feestelijke klassieker zit een Amerikaanse groep die in de jaren 70 een hele eigen plek veroverde in de muziekgeschiedenis. En dan gaan we met elkaar even terug naar 1978. De disco-koorts was op zijn hoogtepunt. De dansvloer was heilig. De glitterbroeken waren strak en de snorren waren soms groter dan de gemiddelde kerstboom. Ja, ik heb de foto's gezien. En in dat muzikale tijdperk verscheen een groep met opvallende kostuums. Een politieman namelijk, een cowboy, een indiaan, een bouwvakker, een motorrijder en een militair. En samen vormden zij natuurlijk de legendarische groep, de Village People. Nou, hun muziek was vrolijk, uitbundig en gemaakt om te dansen. Maar hun grootste succes ging over een plek waar jonge mannen terecht konden voor onderdak, sport, sociale contacten en allerlei andere activiteiten. En die plek was de Young Men's Christian Association, kortweg de YMCA. Nou, het lied werd geschreven door Jacques Morali en Victor Wills en werd een gigantische internationale hit en groeide uit tot een echte meezinger. Nou, de Village People, die hadden waarschijnlijk nooit, maar dan ook echt nooit kunnen vermoeden dat mensen tientallen jaren later nog steeds massaal met hun armen de letters van de titel zouden willen uitbeelden. En het mooie is, je hoeft echt niet te kunnen dansen. Je hoeft alleen maar je arm in de lucht te gooien en te hopen dat je buurman hetzelfde doet en dezelfde letter maakt dan jij. Nou, het nummer werd een vaste waarde op feesten, bruiloften, sportevenementen. Ik heb het ook ontzettend vaak gedraaid. En de mensen die normaal gesproken alleen bewegen wanneer de afstandsbediening buiten bereik ligt, die komen hier voor van de bank. Geloof me. En dan nu, de grote vraag. Zijn jullie er klaar voor? Doen jullie ook mee? Met de letters in de lucht. En ik zit live op TikTok. Dus ik ga het ook doen hier. Maar je kunt het controleren. Dus, lieve mensen. De plaat en zijn verhaal voor deze vrijdag. YMCA van de Village People.

YMCA, deze week de plaat en zijn verhaal of deze dag. Maar ja, dit is meteen de week, want we sluiten de week af. En hou er rekening mee, de laatste aflevering van de avondcarousel is nu. Want volgende week, aankomende maandag, ga ik verhuizen naar de ochtend. Ja, jee. Yeah. Ja, kijk even, alle disjokjes die een beetje zitten in de ochtend, hè. Dus, nou. Nee hoor, gekheid. Gewoon lekker radio maken met z'n allen. En niemand is beter, niemand is goed, niemand is slecht of fout. 7 voor 8, dit is Holland Hit NL. Misschien ook

Ja, ja. Ancora samen met Jan Smit en Jan Keizer, kameraden. En ik vind die muziek van Ancora, ja, ik hou daar persoonlijk wel van. Gewoon een beetje dat zeemansachtige, dat stoere, dat robuuste. He, dat noemen ze shanty, dacht ik, hè? Shantycore. Maar ik heb geen idee. Shantycore, iets met shanty, dat soort dingen. Goed, zometeen na het nieuws van achter zijn we terug. Met nog 2 uur lang de avondcarousel. En voor degenen die het gemist hebben. Dit is de laatste voorlopig. Want ik ga aankomende maandag een ochtendprogramma doen op deze zender. En dat vind ik onwijs leuk. Dus wil je me toch blijven volgen, dan moet je voor te vroeg uit de veren. Want ik ga de ochtendcarousel, hoe origineel, de ochtendcarousel ga ik presenteren. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 11 uur hier op deze zender. Dus eindelijk een ochtendshow. Yay! Ik wil nog zeggen, Edwin Evers heeft er een gehad en al die andere groot. Hey, en dan in één keer Rupke de Goof uit het Brabantse. Nee, ik vind het echt superleuk. Dus ik hoop dat jullie hem ook volgen. Het programma zal niet afwijken. Dat blijft net zo ongeorganiseerd als nu. Maar ja, dan heb ik in ieder geval de smoes dat ik niet goed geslapen heb. Goed, heerlijk. We gaan zo meteen ons opmaken voor het nieuws van achter. En daarna dan zijn we terug. 2 uur lang. En wat kun je het 2 uur allemaal verwachten? Ik ga mijn tanden repareren. En mensen thuis of in de auto of op het werk die niet kijken, die hebben geen idee wat ik bedoel. Maar ik ben ook live op TikTok op dit moment. En dan kun je ook naartoe, Rob de Goof. Of gewoon Rob even zoeken. Want je ziet me dan live zitten hier in de studio. En ik doe TikTok straks. Hey Becky. Ik doe even nieuwe tanden hier op TikTok. Dus even leuk. Ik zal jullie verslag meenemen op de radio. Hè? Dus ik neem jullie mee in het proces. Het moment dat ik weer tanden krijg. Ja. En dan kan ik de F goed uitspreken. Dat wordt dan de F. F. Ach, alle gekheid op een stokje. Ik probeer de tijd een beetje vol te praten, want anders vind ik het heel lastig, want ik moet een plaat anders afbreken. En dat vind ik jammer, want de platen zijn eigenlijk goed genoeg. Dus we gaan er even uit voor het nieuws. Nee, het duurt te lang. Ik ga toch een klein stukje draaien, maar die is van een collega van ons. Dus dat mag. Marcel, als je luistert, excuus. Jij doet de programmering, dus ja, je wordt er zelf zo meteen uitgedonderd door het nieuws. En dat wil niet zeggen dat het een slechte plaat is, hoor. Nee. Dat is niet. Dus, dit is de dag. Marcel Wela, hij zit hier elke dag tussen 12 en 3. Gezellig. Tussen 1 en 3, zo moet ik het zeggen. Sorry. Op deze mooie zender.

0: Het is 8:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. En veel van de 22 Nederlandse kunstijsbanen zijn ondanks het warme weer van rond de 20 graden weer opengegaan. Die vroege start leidt tot discussie omdat het ijsmaken bij hoge temperaturen enorm veel energie kost. Ijsmeesters en verduurzamingsexperts pleiten voor een latere opening of slimmer energiegebruik. Maar toch willen veel banen niet later open vanwege strakke wedstrijdkalenders van de KNSB en de ISU. Daarnaast staan schaatsers alweer te trappelen, waardoor veel banen de deuren in oktober al opengooien. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd. Tussen Bad Hoeverdorp en Afrit Haarlem-Zuid is de vertraging 30 minuten. 2 rijstroken zijn daar dicht. A12 Arnhem richting Utrecht voor knooppunt Grijshoord, 10 minuten oponthoud. En in Limburg op de N276 Maasbracht richting Brunsum. Tussen Maasbracht en Koningsbos, 20 minuten vertraging.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

0: Ja, dat is mooi. Ik ben al thuis. Ik ben al thuis.
1: Ik kon jarenlang niet meer op je bouwen.
0: Ja, ja.
1: Ik kom niet meer thuis vandaag.
0: Het is 6:08 op deze mooie 9 oktober. Nou ja, mooi. Ik kijk hier naar buiten en het regent, man. Het regent. Maar goed. Ik laat het regenen straks stoppen. Want ik ga weer een duetje zingen. Ja, straks onder het mond van Rob zingt. Ja. Zeker. Ja, die draait nu. Ja. Oh, man. Ja, maar die gaat dus weg. Even. Nee. Tijdelijk maar. Lieve mensen, waar je ook bent, waar je ook rijdt, waar je werkt, kantoor, ja, kantoor die zijn dicht. Ben je lekker thuis of onderweg of nog steeds op het werk? Dit is uur 2 van de avondcarousel. Voor jullie, met jullie, door jullie en zeker van jullie. En zometeen draai ik nog heerlijke muziek voor je. Je kunt ook aanvragen, hè, via de website hollandhitnl.nl. Dan moet er weer een punt tussen. Nou ja, goed, ik maak er geen punt van. En ik ga een duetje zingen. Samen met mijn grote vriendin Gloria, Duitse zangeres. Endless Love, dat gaan we na het volgende nummer doen. Onder het mom Rob zingt. Verzoekje wat ik altijd kreeg in mijn vorige shows. Nou ja, ik vind het ook wel leuk om te doen. Eerlijk is eerlijk. En verder gaan we nog naar de plaat en zijn verhaal. We gaan naar de gadgets. We gaan naar leuke weetjes uit de tijd. We gaan het avondgedicht doen. Kortom, een bomvolle show met allerlei lekkere dingen. Gezelligheid. Blijf er vooral bij. Want we gaan nu even naar het jaar dat de vetkuiven de wereld gingen veroveren. De vetkuiven? Ja, deze vetkuiven.
2: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why it's greased lightning?
3: Greased

Goed, nou, onder het mom van Rob zingt, gaan we nou even een duetje doen. En luister eens op eigen risico. Excuus alvast van tevoren. Live gezongen, samen met Gloria. Endless Love.

0: Zo, lieve mensen. Dat was je weer voor deze week. Tenminste, mijn aandeel. Gezellig. Nou ja. En nu naar degene die echt kunnen zingen. Wesley Bronkhorst. Met Steeds als jij naar me kijkt. Op deze mooie vrijdagavond.
1: Wij lopen hand in hand.

daarvan? Ik heb geen idee. Van uiteraard Mr. John Lennon. Ja. Dit was namelijk Julian Lennon. Too Late for Goodbyes. Ik heb geen idee. Ik weet.

gezellig in de avond. Ja, helaas. Maar de ochtendshow, ja, dat is... Als je het hebt over radio DJ, dan is de ochtendshow is dat toch wel het ultieme waar je kunt halen. Hetzelfde met voetballen. Als je dan in de eredivisie voetbalt, ja, dat, zo voelt het een beetje. Dus, gezellig. En dankjewel voor het vertrouwen, beste zender. Goed, lieve mensen, ik heb nog wat leuke nieuwtjes voor je met de knipoog. Want wisten jullie dat een kat de baas is in huis? Ja. En ik heb genoeg mensen die kijken via TikTok of live via de zender of luisteren. De katten die gaan namelijk precies op de plek liggen waar jij net wilt gaan zitten. Nou, dat is geen toeval. Want de kat die heeft namelijk geen man nodig, maar gewoon jouw stoel. En als jij erop zit, het is natuurlijk helemaal voor haar of voor hem de perfecte plek. Ja. Maar ook de sleutels. Tips voor de sleutels. Je zoekt 10 minuten naar je sleutels, terwijl je ze gewoon in je hand hebt. Is dat niet herkenbaar? En het mooie is, hoe ouder je wordt, hoe vaker je iets kwijt bent. Hoe vaker je zegt, vroeger had ik dat nou nooit. Nou, dit ook. Ik versprak mezelf. Dat had ik vroeger nou nooit. Yo, ik heb ooit mijn bril lopen zoeken. Echt. Gewoon heel het huis door. En ik had hem gewoon op. Het is echt niet normaal. En even voor de mensen die op vrijdagavond plannen maken voor het hele weekend. Er zijn ook mensen die op de bank gaan zitten en zeggen, ik kijk morgen wel of ik zin heb. Die laatste groep noemt dat luiheid. Ik noem het energiebesparing. Ja, dat vind ik iets vriendelijker. En nooit meer zoeken op de afstandsbediening. Hè. Geef hem een vaste plek. Vertel dat aan iedereen in huis, anders ligt hij morgen op diezelfde plek. Maar weet niemand meer welke plek dat was. En als laatste, ruik je koelkast eens kritisch. Zet een open bakje met baking soda in de koelkast om geurtjes te helpen verminderen. Werkt dat beter dan je schoonmoeder even uitnodigen? Want ja, het is, weet je, ik ben vanmorgen eigenlijk ook heel vroeg opgestaan. Heel vroeg, want het slapend rijk worden is me vanaf weer niet gelukt. Helaas. Ja. Aankomende week trouwens, net 5 in de gaten houden, want dan ben ik te zien bij Lang Leven de Liefde. 13, 14 en 15 oktober. Maar jij hebt vorige week gedraaid op Videoland en aankomende week op net 5. Maar goed, ik... Ja, zeg maar niet meer trouwens.

0: Nou ja, volgende week in ieder geval Lang Leven de Liefde. Net 5. Ja, ik heb de aflevering al in mijn Videoland gekeken. En kijk eens op eigen risico, dat geef ik sowieso aan. Ja. Maar er was heel veel andere televisie. Ook hele rijke televisie en hele leuke televisie. Kortom, we gaan weer... Ja, en dan gaan we echt naar de jaren 70, 80. Deze is trouwens ook een leuke tune, hè, van Tour de France. Maar we gaan terug naar de tv van toen. Terug naar de tijd waarin kinderen nog niet konden kiezen uit honderden televisiezenders. En dan heb ik het uiteraard over YouTube, Netflix. Nee, we hadden gewoon toen Nederland 1 of 2. En als je pech had, bepaalde pa of ma wat er gekeken werd. Maar voor de jonge kijkers was er altijd een vrolijk avontuur op zee. Namelijk de Berenboot. Deze Nederlandse kinderserie was in de jaren 70 en 80 op televisie te zien. En we volgden een groep beren die met hun boot allerlei avonturen beleefden. Nou, de serie was gemaakt met poppen en die hadden een herkenbare, gezellige sfeer. Natuurlijk hoorde daar een flinke dosis humor bij. En de beren die kwamen onderweg allerlei situaties tegen en moesten die samen opzien te lossen. Nou, wat de berenboot zo ontzettend bijzonder maakte, dat was dat je als kind niet werd overspoeld met snelle beelden en spectaculaire effecten. Nee, je keek gewoon naar avonturen van een stel beren op een boot. Toch kon je er helemaal in opgaan. Nou, tegenwoordig hebben kinderen een tablet, spelcomputer en televisie. Duizenden mogelijkheden, maar vroeger hadden wij dus de berenboot. En zeg nou zelf, als je tegenwoordig met een boot vol beren de haven binnenvaart, dan zou de kustwacht waarschijnlijk eerst vragen of je wel helemaal lekker bent. Goed, de berenboot. En als je wilt horen hoe die klonk, nou, dit was de tune van de berenboot. Daar komt hij. Wie gaat er mee?
1: De berenboot.
0: Ja, herinner je ze nog? Oh, heerlijk, hè? De berenboot, ja. Goed, wij gaan over naar het eerste verzoekje ook weer. Het eerste verzoekje, nee. Dini, jij vroeg deze ook aan. Ook een beetje uit dezelfde jaren als dat de berenboot kwam, hè? Heb jij de berenboot ook nog gezien trouwens live? Heb je nog herinneringen aan leuke series of programma's? Stuur het naar me door. Ik ben er altijd in geïnteresseerd. Hier is Kiss.

verdwijnt in mij. Wat een dijk van de stem heeft deze man toch, hè? Jeroen van der Boom, betekenis en ook die andere nummers die hij gemaakt heeft. Topartiest. En als je zo kijkt dus door de lijst heen, dan hebben we toch wel wat toppers in Nederland, hoor. We kijken wel eens naar de Amerikaanse markt. Maar, hey, vergeet even niet wat we in Nederland allemaal hebben, hoor. De ene talent, de ander is nog groter dan de ander. En wat heerlijk. Er staat een man met een fototoestel hier nu in mijn nek. Die allemaal foto's aan het maken is. Ik vind dat eng. Maar goed dat er geen webcams hier hangen. Ja. Maar we kregen een verzoekje binnen ook van Rebecca. Rebecca, vrienden voor het leven. Danny de Bunk. Speciaal voor jou en iedereen. Gezellig.

De gelijknamige serie Vrienden voor het Leven met Peter Lussen en Melody van Steenis. Oh, wat een heerlijke serie was dat ook weer. En dan die moeder, die zo. Met haar schoonmaakhandschoen aan. Dat is ook een leuke serie met de tv van toen. Aangevraagd door Becky. Rebecca, voor jou. Ik koppel hem wel een beetje aan het groepje. Rob, Rebecca, Björn en Vales. Gezellig. Goed, en die ook binnenkwam was deze. Zometeen na negenen zijn we weer terug. Tot zo, na negenen.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Bij de hevige rellen rond een vakbondsdemonstratie rond station Brussel-Zuid zijn zeker 110 mensen opgepakt. Betogers bekogelden de politie met molotovcocktails en stokken en staken een stadsbus in brand. De ordediensten zetten waterwerpers en traangas in om de situatie weer onder controle te krijgen. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Quintin heeft het geweld tegen de politie scherp veroordeeld. In België zijn nog 3 mannen aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij in het Gelderse Overasselt. De verdachten van tussen de 23 en 28 jaar oud worden beschuldigd van moord, doodslag en wapenbezit. Bij de beschieting op 1 september van een woning kwam een beveiliger om het leven. De eigenaar van het pand zat kort daarna vast voor de smokkel van een enorme partij drugs. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit en het onderzoek in de Belgische regio Gent loopt nog volop. En de Fly Dubai co-piloot die vorige week zijn collega aanviel wilde het vliegtuig laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Verenigde Arabische Emiraten na onderzoek. De 29-jarige man viel de gezagvoerder in de cockpit aan met een bijl, maar werd later overmeesterd. De co-piloot bleek al jaren extremistisch te zijn en reisde 2 keer eerder af om zijn doelwit te verkennen. Ondanks een schorsing bij een andere vliegmaatschappij kon hij begin dit jaar toch bij Fly Dubai beginnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk

0: man, gezellig. Ik kijk zo op de klok. Ik denk, waar gaat de tijd ontzettend snel? Het lijkt wel alsof ik heb geen idee, maar ik heb het gevoel dat ik nog maar 5 minuten bezig ben. Heerlijk. De avondcarousel. Ja, helaas, we moeten. Nou nee, we moeten. We gaan maandag naar de ochtend. En ik hoop echt dat jullie er ook bij zijn. Want het blijft eenzelfde show. Ja, alleen dan anders. Ja, zeker. Oh. Nou, we doen nog 1 keer dan. Ach ja. De gezellige avondshow van Nederland. Nou, dat wordt dan ochtendshow, hè? Ja. En ik zal jullie eens meenemen in hoe het gaat heten. Hoe het gaat klinken. Wacht even, hoor. Dan ga ik even een jingle erbij pakken. In ieder geval dit uur gaan we nog naar een paar leuke gadgets. We gaan er nou eigenlijk een hoop onzin vertellen. En dan sluit ik weer af met de vrijdagavond gedicht. Maar die gedichten die zijn blijkbaar erg leuk. Want ik krijg de vraag of ik ze ook ergens post of neerdoen. Nee, dat ga ik niet doen. Nee, ik heb het al druk genoeg. Als ik dat ook nog allemaal moet gaan regelen. Nee. Je kunt het opnemen, hè. Als het bij uitzender gemist is ook. Dan komen de afleveringen volgens mij ook voorbij. Eens even kijken, want ik heb de jingles voor aankomende maandag al klaar. En dan gaan wij zo beginnen. Even kijken hoor, beste mensen. Doe maar net alsof je eigenlijk nu slaapt. Dus dat ik jou wakker ga maken. Heb ik ze nog trouwens? Want ja, die moet ik hebben. Jazeker wel. Ik doe net alsof jullie nu nog liggen te slapen. En dan ga ik jullie nu wakker maken. En dan klinkt dat als volgt. Komt-ie. Voor aankomende maandag alvast. Kun je alvast een beetje in de stemming komen als mijn muis meewerkt? Ja, dat heb ik nou met knopjes, hè. Ik moet met de muis werken, dan zwaai je even opnieuw. Maar waar is die muis nou gebleven? Oh, hier. Komt-ie. Dit is voor maandag. Goedemorgen. En dan kom ik. Ja, beste mensen.
1: Word maar rustig wakker.
0: Echt niet. Eruit. Pot, kom op. Hoppatee. Werk aan de winkel. Je zou toch meteen weer in slaap vallen als ik zo jouw ochtend doe?

Ja. Dan ga je toch meteen weer in slaap vallen? Nee, we moeten wat stevigers hebben. We moeten gewoon lekker hebben deze bijvoorbeeld. Wacht even, de laatste hè. Dan, maar dan zijn jullie al een beetje in de stemming hoe het er zondag aan toe gaat. Kijk dit, jazeker. Bam, wakker worden, kom op. Hoppatee. Goedemorgen. Ja. Oh, we zijn er weer dan. Dit is toch veel leuker wakker worden zo. Kijk.

Zo gaan we aankomende maandag beginnen van start. Ik heb er alweer zin in. Maar dat betekent wel dat ik eigenlijk een... ik moet vroeg mijn bed uit. Oh. Verzoekje van Francisca. Francisca, hier is die voor jou. Engelbewaarder.

0: proeven.
1: Dino Martin.
0: Het beste moet nog komen.
1: Ja, waar zingt hij nou? Ben je jong en dom geweest? Ach joh, ik ben wat ouder en ik ben ook dom geweest. Ja, jongen, maakt het uit. Als het maar gezellig is, toch? En ben je niet aan het werk of zit je in de auto of ben je thuis gezellig? Fijn dat we dit allemaal met elkaar beleven. Radio!

0: Bellen. Oh, ik denk dat het blijft hangen. Goed, als je je verveelt van het weekend, heb ik een paar leuke uitgaanstips voor je. Want het is erg licht in Nederland de aankomende week. Of aankomend weekend. Want voor zaterdag en zondag 11 oktober, dan heb je het Luchtkunstfestival Aluminius in Almere. Die begint vrijdag tot en met zondag, de 18e, dus de hele week. Wandel langs bijzondere lichtkunstwerken rond het weerwater. Een sfeervol uitje voor wie er s'avonds eens een keer uit wil. Het begint s'avonds om 7 uur en het is tot 10:30. En ook kun je naar het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem. Daar is van 9 tot 25 oktober uitgelicht. Een bijzondere avondwandeling door het museumpark met lichtprojecten en een verhaal dat je al wandelend ontdekt. En het is leuk voor de liefhebbers van cultuur en sfeer. Dan in Ede kun je zaterdag naar de Snuffelmarkt, de Mega Snuffel en Vintage Markt. Maar liefst 450 kramen vol tweedehands spullen, vintage en curiosa. Heerlijk. En dan iets heel erg leuks ook nog. Want in Rijswijk, daar kun je zaterdag 10 en zondag 11 oktober een evenement hebben voor liefhebbers van fantasy, cosplay en bijzondere kostuums. Want er vindt namelijk Fantasy Fest plaats. Het is een kleurrijke wereld vol fantasie, creativiteit en dat soort dingen. Ja, dat is. Ik zou er graag naartoe willen een keer om dat te zien. Live, maar ja, ik heb geen vervoer, ik heb geen auto. Dus dan zou ik te voet moeten. Nou, dat is ook geen succes. Beide benen in verband. Dus nee, helaas. Maar heb je leuke foto's? Ga je er naartoe? Laat het even weten. Want ik ben wel heel erg benieuwd hoe dat gegaan is. Dus, ik hou er persoonlijk wel heel erg van. Van dat fantasieachtige. Want als ik naar mezelf kijk, dan ben ik eigenlijk ook wel één grote grap. Ach ja. Het is inmiddels 20 over 9. En ik heb straks nog het avondgedicht voor je. Waarin we de week gaan afsluiten. Maar blijf ze vooral aanvragen. De bezoekjes en dat soort dingen. En ik ga straks nog meer verder met bijzondere klets, gezelligheid. Op deze mooie vrijdagavond. En we zijn allemaal toe aan het weekend. Ik kon alleen maar deur niet in toe straks.
1: Jij loopt de weg die nee. Ik omgaan. Jij bent steeds daar waar ik ook sta.
0: Weekend stond voor de deur.
1: Je laat me nooit alleen. Jij weet precies wat ik bedoel.

Jerome, alles uit het leven. Ja, absoluut. Want dat is precies wat hij bedoelt. En dat is ook, beste mensen. Even een serieus moment. Want je moet ook alles uit het leven halen, weet je? Ik denk altijd zo, problemen zijn er niet. Oplossingen. Of uitdagingen. Noem een probleem een uitdaging. Dan is het altijd wat minder zwaar. En ook als iemand ergens iets aan moet beginnen. Even een tip. De tip van Rob. Ook als je zeg maar iets moet schoonmaken en je weet niet waar je moet beginnen. Of je moet je huis poetsen. Geef het een project. Zeg gewoon projectmatig. Van de woonkamer is één project. De keuken is een project. De bank. En dan ga je in projecten denken. Dan zeg je nou, het project van vandaag is de bank. En dan ga je de bank schoonmaken. Of de keuken. Of net wat. Veel georganiseerder. Ja toch? En ook niet dat gedoe van glas half vol, half leeg. Nee joh, denk gewoon joh. Je pakt je glas, je kijkt en je denkt, joepie, ik heb nog een slok.

gezel. Nou, ik kan het je wel vertellen hoor. Heerlijk. Ja man. Wat ik al gisteren zei in de uitzending. Geluk ga je pas leren kennen op het moment dat je getrouwd bent. Maar ja, dan is het te laat. Ik heb trouwens pech gehad. Oh wacht, ik heb daar een jingle van. Wacht even. Dat is wel even grappig. Even grappig. Zo, dan gaan wij ondertussen even spannend muziekje draaien. Gewoon omdat het kan. Let op. Dames en heren. Het is zover. Lang gewacht. En uiteindelijk toch gekomen. Een primeur op de Nederlandse radio. Want vanaf vandaag wordt er weer een onderwerp toegevoegd aan het programma van Rob de Goof. Een item wat het niveau doet stijgen. Alleen welke kant op, dat is even de vraag. En dan moet er even een spannend lachje. Hebben jullie die? Nee? Oh, wacht, dan doe ik het zelf wel. Want het is namelijk tijd voor...

in Bonaire. Tenminste, ik zag een filmpje voorbij komen. En ik blijf het zeggen, hij mag een lange neus uitsteken naar iedereen die tegen hem heeft gezegd, ah joh, je bent niks, je wordt niks. Het lachertje van de serie. En nu, een van de beste artiesten van Nederland. Rutger van Barneveld. Man, man, man, wat heb ik een respect voor jou. Echt supermooi. Ja, en hij geniet momenteel lekker van een vakantie. Deze week komt hij weer terug. Volgende week is hij weer te bewonderen op de Nederlandse podia. En hou even in de gaten waar hij optreedt. Dan gaan we hem zeker even begroeten, want hij doet zijn optreden superleuk. Hartstikke gezellig. Maar ja, dat zeg ik van alle artiesten. Want wij maken geen verschil hier bij Holland Hits. Ja, gezellig. Ja, en dan ga ik even doorgeven dat dit programma gaat verhuizen naar de ochtend. De avondcarousel. Ja, het is in goed overleg en ik ben er waanzinnig blij mee. En ik zal je uitleggen waarom. Want in Radioland, daar is de ochtendshow. Nou ja, eigenlijk het hoogst haalbare voor een radioprogramma. Dus daar ben ik wel heel erg trots op. Ja, dat mag ik wel zeggen. En de zender ook intens dankbaar en al mijn collega's dat ze mij die kans geven en dat gunnen. Dus we gaan er gewoon met z'n allen iets moois maken. En vooral deze zender ook, die moet helemaal booming worden in Nederland. Want ik heb bij veel radiostations gedraaid. Maar ik ken er geen één die zo gezellig is als deze. Met superleuke collega's, ervaren mensen, echte vakgenoten. En heerlijke muziek, gewoon muziek van iedereen. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Ja toch? Goed, we gaan zo meteen. Ik draai nog even de havenzangers. En dan kom ik daarna met mijn eindgedicht. Ja. Oh, snik. Maar dat geeft niks. Want ik ga niet weg, hè. Ik ga naar de ochtend. Dus je moet gewoon je wekker zetten. Je moet nu moeite doen om uit te kunnen luisteren. De wekker zetten.

0: Luister eens, Pikkie.
1: Ik luister.
0: Het was maar weer een avondje.
1: Ja. Ja, vond je het gezellig?
0: Ja, vond je het leuk? Ja, hè, Johnny? Ja, man.
1: Johnny, ik heet Rob,
0: ik
1: hoor.
0: Ik heb genoten.
1: Ik ben Rob. Hallo, ik ben Rob.
0: Maar ik ga ze wel lekker naar mijn bedje toe.
1: Nee, joh, even wachten nog. Even
0: een
1: kwartiertje.
0: Nog eentje dan. Ach, doe nog maar een Malibu dan.
1: Hey!
2: Van de Malibu.
1: Hey!

zoet, move van de Malibu. Nou ja, dat hoeft niet, dat hoeft totaal niet. Bijna aan het einde, lieve mensen. Oh, en nou even een serieus momentje. Want het is zover. Dag vrijdag en dag avondcarousel. Lieve mensen, de vrijdag zit erop. De week is weer voorbij, dus die kurk die mag van de dop. We hebben gelachen, gedraaid en gekletst. En hopelijk niemand heb ik met mijn grappen gekwetst. De vrijdag verdwijnt en het weekend staat klaar. De een gaat op stap, de anderen zitten bij elkaar. De koelkast wordt opengetrokken met beleid, want maandag staat wegen weer op de planning. Maar nu nog even niet de tijd. De bank roept, Rob, kom liggen, jij hebt het verdiend. En de afstandsbediening wordt dadelijk na tienen mijn beste vriend. En wie nog moet werken, die wens ik heel veel sterkte. Ik hoop dat de koffie jouw wonder gaat bewerken. Maar luister eens goed, want er komt iets nieuws aan. Want ik ga namelijk naar de ochtend. Vanaf maandag voortaan. Dus wie mij s'avonds verwacht heeft een probleem. Want dan zit ik misschien met mijn toffels. Met mijn pantoffels voor de tv. Heel sereen. Straks hoor je mijn naam. Mijn stem als de dag weer begint. Terwijl buiten de wekker de slaap uit je wint. Dus schenk ik de koffie voor je in. En zet vrolijke muziek. En maak ik de ochtend voor jou hopelijk weer lekker uniek. Dus zet die wekker maar vast een kwartiertje te vroeg. Want met Rob in de ochtend krijg je vrolijkheid genoeg. En of je nou fris bent of eruit ziet als een krant. Ik praat je wel wakker. Met een mop of een hele hoop onzin. Gewoon uit de losse hand. En mocht je morgenochtend nog gapen en zuchten. En met je hoofd als een zombie door de kamer vluchten. Dan roep ik, goedemorgen, kom op uit dat bed. En dan hoop ik dat niemand zijn koffie over de radio heen zet. Maar voor nu is het mooi even geweest. De avond is voorbij. Ik zwaai jullie uit en maak het weekend vrij. Geniet van de zaterdag en de zondag. En wees een beetje lief voor jezelf. Maar ook voor mij. Bedankt voor het luisteren. Voor de gezelligheid. Voor ieder muziekje en de lach op zijn tijd. De avondcarousel rijdt nu het stationnetje uit. Rob die trekt de stekker eruit. En houdt eindelijk dadelijk zijn snuit. Dus slaap lekker straks. Of maak het niet te bont. Maar zorg dat je maandag weer stevig op je benen staat. Maar wel gezond. En onthoud bij alles wat je ook gaat. Met een lach op je gezicht kom je verder dan met een ochtendhumeur op straat. Dit was Rob. Met muziek en plezier. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende keer. En vanaf maandag weer in de ochtend zijn we weer paraat. Tot gauw, lieve mensen. En maak er wat moois van dit weekend. En als ik zeg op z'n Robs, geniet van het weekend. Ik ben er maandag weer. Inderdaad. Bedankt voor het luisteren.

0: Het is 10:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. En prominente VVD'ers uiten in de Telegraaf harde kritiek op de koers van de partij. Ze maken zich grote zorgen over het gebrek aan tegenmacht en het snelle instappen in een minderheidskabinet. Ook de aanpak van Box 3 en het uitblijven van bezuinigingen op sociale zaken stuiten op veel onbegrip. Partijleider Jessicus krijgt het verwijt te weinig strategisch te zijn, wat volgens critici zorgt voor slechte peilingen. Sommige prominenten stellen zelfs voor dat de VVD beter naar de oppositie kan vertrekken om daar te herbronnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Het is 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. En prominente VVD'ers uiten in de Telegraaf harde kritiek op de koers van de partij. Ze maken zich grote zorgen over het gebrek aan tegenmacht en het snelle instappen in een minderheidskabinet. Ook de aanpak van box 3 en het uitblijven van bezuinigingen op sociale zaken stuiten op veel onbegrip. Partijleider Jessicus krijgt het verwijt te weinig strategisch te zijn, wat volgens critici zorgt voor slechte peilingen. Sommige prominenten stellen zelfs voor dat de VVD beter naar de oppositie kan vertrekken om daar te herbronnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met

dan en je liep me dan alleen. Vroeg ik nooit wat je gedaan had. Vroeg ik nooit waar ging je heen.

De wereld is zo anders. Jij hier bent verdwenen. De straat lijkt zo somber. Wie had dat kunnen denken? En als ik dit had geweten, had ik wel ingegrepen. Niet van jou te houden, maar dat is nu te laat. Want weet je, als je alles weet, je denkt niet meer. De zon verdwijnen, als hij jou verlaat.

Jij bent toch grijs?

0: eerste kennen we niet allemaal. Het is een oud albumstuk. En de tweede kent iedereen. We gaan hem doen.
1: Ze was die dag

Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan. Even woelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. De stem die mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. Dat er mensen zijn die lachen. Dat er mensen zijn die... En dat er mensen zijn die innig zoenen.

lange dag. Die zonder jou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Alleen de lege dagen. Maar jongens, ik wil niet. En ik kan niet meer. Als er iemand bij me weg ging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Orkaan Isaias bereikt vanavond de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. Voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. En een 24-jarige Nederlander is in België gearresteerd nadat hij bij Leuven probeerde in te rijden op twee agenten. Die konden net op tijd wegspringen toen de man op hen afstuurde tijdens een verkeerscontrole. Een van de agenten schoot op de banden van de bestelbus waarna het voertuig tot stilstand kwam. De bestuurder is aangehouden en wordt door het Belgisch Openbaar Ministerie vervolgd voor poging tot doodslag. Hij zit momenteel in de cel en moet dinsdag voor de raadkamer verschijnen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

In het donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet, de weg verlaten, lang geleden dat hij echt

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Warffum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje,

0: Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Ook deze nacht zit de opvang voor asielzoekers in Groningen naar alle waarschijnlijkheid weer helemaal vol. Bussen hebben de laatste mensen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel opgehaald richting Zuidwolde en Worphum. Het is nog onduidelijk of er door de krapte opnieuw mensen buiten moeten slapen. Vanaf maandag schiet de gemeente Midden-Drenthe te hulp met een tijdelijke tentenopvang in Bijlen. Daar kunnen dan tot eind januari iedere nacht zo'n 200 mensen terecht. Orkaan Isaias bereikt vanavond lokale tijd de Amerikaanse kust en dreigt de eerste orkaan op het vasteland sinds 2024 te worden. In delen van de staat Florida geldt een evacuatiebevel en er wordt gewaarschuwd voor zware overstromingen. President Trump heeft vanwege het naderende noodweer een gepland sportbezoek in Alabama afgezegd. De orkaan brengt windstoten tot 160 km per uur en stormvloeden tot wel 3 meter hoog. Vanwege de orkaan ligt ook de olie- en gasproductie in de Golf van Mexico grotendeels stil. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel aan de VS en de wereld leveren om de torenhoge prijzen te drukken. Dat meldt president Trump op Truth Social na overleg met zijn Russische ambtgenoot Poetin. De Amerikaanse dieselprijzen schoten omhoog door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De komende maanden levert Rusland in totaal nog een paar miljoen ton extra brandstof. De deal is opmerkelijk. Trump ondertekende vorige maand nog een streng sanctiepakket tegen de Russische energiesector. En voor de kust van Panama heeft een zeer zware aardbeving plaatsgevonden met een kracht van 7,6. Het epicentrum lag op 10 kilometer diepte en veroorzaakte veel paniek in de hoofdstad Panama-stad. Over de precieze schade of eventuele slachtoffers is op dit moment nog niets bekend. Vanwege de krachtige beving is er een tsunami-waarschuwing afgegeven voor Panama en omringende landen. Onder meer Costa Rica, Mexico, Peru en Ecuador houden rekening met mogelijk gevaarlijke vloedgolven. Het weer, er trekken vannacht nog een paar buien over het land bij 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Overdag is het overwegend grijs met weinig zon en wel regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...